0: FM. Overal jouw nieuws, jouw muziek.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

van. MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf. You ever heard about that thing?

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

musique.

is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Noordoost-Brabant,

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen... voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister... omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden... met wat ze doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd... maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben... en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit... voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer... naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika... maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten... Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar... voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: MFM
3: Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor Van der A.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
8: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Kies voor Van der A.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

ben ik dan weer eens wat langer van huis. Dan wil ik altijd een week of drie, vier. Dan wil ik terug. Dan wil ik terug. Terug naar waar ik van kom. En als ik dan bij ons over de Hoogbrug de pil in wandel. En ik zie al die schoons rond me heen. Dan weet ik het zeker. Dan weet ik het heel zeker. Hier ben ik eens ooit geboren. En hier wil ik ook weer doorgaan.

0: Welkom en schoondegger luistert naar Willemien en
1: Tinus
0: in Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met een mooi liedje van Gerard van Kool, Warrick van Kom. En Tinus, jij hebt het programma gemaakt. Zitten er bijzondere dingen in?
1: Nee.
0: Gewoon lekkere Brabantse liedjes.
1: Toen jij belde of ik dat wou doen, toen denk ik, oh, dan moet ik er nog aan beginnen. En heb ik gewoon een mooi Brabantse liedjes gevonden. Wel een paar heel, die jij ook nog nooit gehoord hebt, tenminste één altijd. Maar daar komen we straks tegen. Dus.
0: Oké, één liedje wat ik nog niet ken. Dus.
1: Nee, dat weet ik zeker niet.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik weet wel dat ik het volgende liedje speciaal op ga dragen aan Sjaan Pittens uit Nistelrode. Want die is vandaag 85 jaar geworden. En namens de familie wensen we in ieder geval haar van harte gefeliciteerd. En we gaan er vanmiddag een schone middag van maken. En ik denk ook dat er een beetje muziek te horen zal vallen. Hè? In alle dingen van het leven zit muziek. En daar zingt dan Anneke van Langveld.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In op de rand van Brabant. Op de rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand is het kwartjesvolk uit Zeeland. En het liedje waar nou klaarstaat is een nieuw liedje, Tinus.
2: Ja.
1: Het heet Droom, Vrede en Geluk. En het is eigenlijk speciaal gemaakt voor Dodega, denk ik. Maar ja, het kan eigenlijk...
2: Het is nou nog actueel, dus...
1: Het is gewoon een actueel liedje, ja, altijd wel.
2: Ja, als je een tekst luistert. Het is heel serieus, nee, maar daar wel een keer. Dus, maar ja, dat is ook wel eens mooi.
1: Dat is ook zeker mooi.
3: In elk land, waar mensen leven hand in hand, want met oorlog en geweld, daar kan ik niet in leven. Waar gaat het over? Is het macht? Het kost veel levens en veel kracht. Is dat onze ware aard? En is het dat allemaal wel waard?

Ja, en een heel ander nummer is geworden. Ook helemaal iets anders. Dat is natuurlijk van de groep Streepkeveur. En die zeggen gewoon van, toen zei ze heel onverwaags.

0: Ja, dat zijn veel mooie plekjes in Brabant waar je thuis kunt voelen.
1: Oh.
0: Nou, ik voel mijn eigen thuis. Ja. Het volgende liedje, dan voel ik mijn eigen eigenlijk thuis waar ik vroeger woonde, op de Nijkant in Volkel. Want daar speelde ik altijd de LP af van Gerard van Maasakkers. En een van de liedjes die heb jij nou in jouw programma gedaan.
1: En speciaal vergeerd.
0: Speciaal vergeerd? Ja. Nou, vertel.
1: Nee, gewoon speciaal vergeerd.
0: Oh, van Den Hoeksteen.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik heb ook wel iets met Den Hoeksteen. Want dat is bij ons ook echt gebeurd. Dat ze Den Hoeksteen verlegd gaan in de waai. Dus,
1: maar vroeger maar heel normaal.
0: Was vroeger heel normaal?
1: Ja, zo is het allemaal.
0: Nou.
1: Jatten.

0: Ja, je kunt wel zitten wijzen, maar wat moet ik zeggen?
1: Ja, het volgende liedje aankondigen.
0: Oh nee, maar het krijgt toch... Hoe krijg je nou Lier de Haas?
1: Ja.
0: Oh, nou, zeg er dan. Je wordt er zitten wijzen. Het volgende nummer is van Lier de Haas. Ik wil u niet missen.

0: Wie wat waar wanneer in de strikagenda.
1: Zal ik eerst de microfoon eens openzetten, anders hoorden jullie mij niet. We hebben een inberichtje en dat is voor zaterdag 10 oktober. Dan is weer de jaarlijkse Pater Vos wandeltocht door de Maashorst. En dat is voor het goede doel en dat is voor de kansarme kinderen in India. Starten kan vanaf 's morgens 8 uur bij handboogschutterij de Lauwstraat 24 in Schaik. En je kunt kiezen voor diverse kilometers. De 6, de 10, de 15, de 20 en de 25 kilometer. En die tochten die worden gemaakt door, met medewerking van de wandelsportvereniging Ons Genoegen. En het is elk jaar weer een feest om te horen dat er altijd zo'n mooie wandelingen zijn door de bossen van de Maashorst. Dus noteer dat op uw kalender. En dat was mijn bericht, Tines.
2: Goed, gaan wij verder met Lied over de grens. En we gaan een keer helemaal naar Groningen. En de zanger Birdie die gaat zingen: er gaat niks boven het Grunnings.

het volgende liedje is dus het liedje wat Tinus denkt dat ik niet ken. En dat denk ik dus zelf ook. Want ik zie hier staan Duo de Koning en ik had heel een ander duo in gedachten. En het liedje heet Mijn Brabantse Moeder.

En van Lidgommen naar Deurne, daar komt Tony Wijnands vandaan. En die heeft een liedje met de titel De Kou van Ome Flip. Het zijn gewoon koeien, hoor. Lijkt wel of je hier in de studio...

En zo zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur op de rand van Brabant. We kunnen geen liedje gaan draaien, maar na dat liedje komen we gewoon weer terug naar de nieuws en de reclame. We gaan nog even luisteren naar Peer Welt met Handje van den Torre.

0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File door de werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, nog geen 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Car Wash.

0: Aan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met een heel mooi liedje van Jean van der Rijt met de titel Bewaar mijn ziel. En het ging ook over de Mariakapel die gebouwd is, inderdaad, met allerlei stenen van andere projecten.
1: En nee, van die mensenboerderij.
0: Welk?
1: Van de mens, een boerderij, van die mens. Boerder,
0: en het is ook nog van een kerk uit Eindhoven, volgens mij zijn er ook nog stenen of beelden gebruikt. En daarmee hebben ze de Mariakapel toentertijd gebouwd met heel veel vrijwilligers. Mooi. We gaan het tweede liedje van het tweede uur wordt Brabant, Blie Brabant van de Bad Brothers.

0: artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand zijn de kwartjesvolk uit Zeeland. En het is vandaag de laatste zondag van september. En volgende maand hebben we weer een andere artiest. Die moeten we nog op gaan zoeken en kijken wat dat zal worden. Het liedje wat we gaan draaien is wel een heel bekend liedje van het kwartjesvolk. En dat is Ons Oma. En die gutsen allemaal wazen in een tijl. En het is van de cd Half Uit. En dat is de eerste cd van kwartjesvolk. Tinus, ik denk dat jullie die ongeveer na 5 jaar gemaakt hebben.
2: Toen bestonden we volgens mij 5 jaar, ja, te hebben.
1: Dus die cd's...
2: Hebben we ooit een single gemaakt?
1: Ook nog?
2: Ja, we hebben 1 single gemaakt.
1: Zeeland?
2: Ja.
1: Ja, zo'n blauw.
2: Ja.
1: Hoesje. Ja, ik zie hem
2: voor me.
1: Ja, nou, mooi. Dus deze cd is al ongeveer 40 jaar oud.

0: Huub Sterke was daar uit Gemert. En hij is ooit, het is wel jaren geleden, hè, dat hij te gast is geweest in onze studio. En dat hij alles, van alles verteld had over zijn muziekleven. En we hebben helaas vernomen dat hij op 1 september jongstleden is overleden op 74-jarige leeftijd. Nou, Tinus en ik hebben net even overleg gehad en we gaan hem in oktober artiest van de maand maken. Zodat we in ieder geval zijn liedjes allemaal weer een keer kunnen horen. Het liedje waar nou op de plaat ligt, of hoe moet ik dat zeggen?
1: Hij is niet meer
0: op de draaiplaat ligt. Ja, is een liedje van Marie-Christine met Laat het los.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, en dan komen we bij de agendabericht. Ik heb er ook maar één en dat is op zondag 18 oktober. Dan treedt het Boekerskwartierken op in het Dorpshuis in Zeeland. Begint om 14:30 en als je kaartjes wilt hebben, wilt er naartoe. Kunnen kaartjes regelen via de site van het Dorpshuis. En dat was mijn agendabericht.
2: Dankjewel, kom in het Nederlandstalig lied. Deze keer de Havenzangers en die gaan zingen over de mijnwerker.

0: Ja, en na de havenzangers komen we weer terug naar het Brabants. En Arie van Roosendaal, die zingen Vrijhof.
1: Is het Vrijhof? Of is
0: Vrijhof.
1: Het een Vrijhof?
0: Nee, Vrijhof.
1: Vrijhof.
0: Je weet toch wel wat Vrijhof is? Had ik vroeger toch ook nooit?
1: Dat ik af en toe vrija?
0: Nee. Vrijhof. Vader en moeder waren weg en dan kon je jongensloten komen. Dat had ik zeker nooit gehoord. Nee, dat geloof ik.
1: Nee.

0: Onze Arie van Roosendaal. En van Arie van Roosendaal komen we nog Roel Spanjes. En dan zullen we denken...
1: Goed gesproken, Willemien.
0: Wie is dat? Wat? Hoezo goed gesproken?
1: Denk nou eens aan Roel Spanjes.
0: Ja. Want het is toch hier ook op een blaadje.
1: Ja.
0: Maar je gaat zingen een liedje van Gerrit van Maasakkers.
1: Dat klopt.
0: En wat jij verteld hebt, dat ga ik nou ook aan de mensen vertellen. Hij had bij Normaal gespeeld. Dus
1: ja,
0: het is eigenlijk een, gehoord eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje normaal.
1: Een beetje wel.
0: Een beetje wel. Ze spelen dus het liedje van Gerrit van Maasakkers.
1: Maar hij komt uit Eindhoven, daar wil ik er ook bij verteld hebben.
0: Oh, hij komt helemaal niet,
1: uit de Achterhoek. Nee.
0: En er zingt ook nog iemand die altijd drumde en dat was een vrouw. En ja, die zingt mee.
1: Nou, heel veel
0: informatie. Nou, we gaan gewoon luisteren.

0: Ja, het blijft een mooi nummer, wie het ook zingt gewoon. Wij gaan verder met Roland Verstappen en die gaan zingen Goed voor een glimlach.
1: Zonder de vitrage, als op wil staan.

Dan voerde hem zo'n astronaute, die behoede over fouten. En die hoorde dan de ploten van het dak. Al kunde hem zo'n dak eens lopen, zeker 3 ijskuren kopen. Maar je zit dan straks wel thuis op uw gemak. Zit er bij Ulli soms nog olie in de grond? In zo'n tank waar vroeger de cv op stond. Wilde die weg, want hij ligt nauwvoort in de week. Doe het niet zelf ook, al denkt hij is leeg. Want lupt er olie uit en zakt hij naar beneden. Dan zitten andere mensen straks in de puree. Dan voerde weer die astronauten, die behoeden over fouten. En die maken dan de zaak voor u oké. Al kunde hem zoiets tussen lopen, nog een splinternij huis kopen. Maar daar zitten andere mensen door niet mee. Gekopt een klein oude boerderij met een hof. En die een hof, die doet hem en die stijg of. Dan vinden in de grond wat afval en wat troep. Gedenkt ik wil daar bij mij niet onder de stoep. Er zitten blikken bij en potten en zo meer. Het is misschien gif, denkt u zo dat ik straks kupeer.

0: Want die krijgen zo onwerk in tekort. Van al dat zuiveren en slopen kan er een baas een villa kopen. Maar zo krijgen wij het wel weer op ons bord. Maar zo krijgen wij het wel weer op ons bord. Maar zo krijgen wij het wel weer op ons bord. Ons bord. Ons bord.
1: Wout van Venrooy was er met de Milieu Tango. En dan gaan we naar Kwast en Krietje. En die zingen Niemand laat zijn eigen fiets alleen

thuis. Je hebt nergens zo'n gevoel als bij Wauwlui thuis. Zonder smergen, buurten, gezellig samen bij ons thuis. En in een uur of tweeën, dan gaan we allemaal samen weer naar huis.

0: dan zijn we weer aan het einde van onze twee uurtjes op de rand van Brabant. Wij bedanken iedereen weer voor het luisteren. En we hopen dat jullie volgende week weer aan de radio gekluisterd zit. Zometeen nog een liedje van ons eind, de Boerenblues. En ik heb natuurlijk een spreuk. En dat is deze keer: gelukkige mensen hebben niet altijd het beste van het beste. Maar ze maken het beste van wat ze hebben.
1: En een mooi gezicht.
0: Dankjewel. Iedereen een schone zondag. En tot volgende week.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
8: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
10: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Ja, een heel hartelijk welkom bij Het Moet Kunnen. Weer twee uurtjes lekkere muziek. Het is weer zondag. Het is 12:45 op het moment voor degenen die het weten willen. En dan weet je wat dat betekent. Het programma Het Moet Kunnen live vanuit de studio in Os. Heet ik je van harte welkom bij twee uur gezelligheid en muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik. Ja, en als ik niet uitkijk, staat hij weer lekker koud te worden, ook nog zoiets. En wat je ook aan het doen bent, of je nou aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of je ligt nog lekker lui in je nestje. Ik draai de muziek die bij elke bezigheid past. En dat kan variëren van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. En ben je het niet helemaal eens met de muziekkeuze, dan kan ik zeggen, ja, jammer dan. Maar je mag bellen. Heb je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal. Bel dan gerust naar 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk ook op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk en geniet van het programma. Twee uurtjes lang. Ja, vorige week toen heb ik een plaat gedraaid van Ben Saunders. Want die is overleden, dat is wel bekend bij iedereen, denk ik. En van de week was ik muziek aan het zoeken. En toen kwam ik een liedje tegen van Ben Saunders, wat ik helemaal niet wist dat hij ooit gezongen had. Maar dat heeft hij in een of andere radioprogramma gezongen. En dat was een nummer van André Hazes. Ik dacht, die ga ik eens draaien. De Vlieger. En welkom bij Het Moet Kunnen.

Ja, en ik wil eerst Marilyn uit Australië welkom heten bij de show. Want die luistert weer, dat laat ze altijd eventjes weten, dat is leuk. Ja, heb ik nog meer te melden? Ja, er is heel wat te melden. Natuurlijk heb ik gisteren nog even geluisterd en gekeken naar beste zangers. En ik heb het al eens eerder gezegd, toen ik in het begin het scala van zangers zag, toen had ik niet zo'n hoge verwachtingen van het programma. Maar ik moet zeggen, het is me tot heden toe alles meegevallen. Ik ga er straks iets van draaien, maar eerst even dit. Want het nieuwe seizoen, en dan moet je eigenlijk even een papiertje en pen of potlood of zoiets pakken. Of je krast het in je bankstel, kan ook. Het nieuwe seizoen namelijk van de Tribute Battle of the Bands, dat is vanaf zaterdag, het duurt nog wel eventjes, ik vertel het nog wel vaker, denk ik. 16 januari 2027 weer te zien op SBS6 is me bekend geworden. En die uitzending die begint iedere zaterdag om 8 uur 's avonds. Ook dit seizoen nemen de beste tributebands van Nederland er tegen elkaar op. En ze proberen niet alleen de muziek van hun grote voorbeelden zo goed mogelijk te vertolken, maar ook de uitstraling en de energie van het origineel neer te zetten. En er staat veel op het spel, want de bands die strijden om een plek tijdens de tribute live in concert. En die is te doen in Ziggo Dome op 15 april 2027. Dus daar kun je ook nog eventjes opschrijven. Hoe hoger een band eindigt in de ranking, hoe langer die mag optreden tijdens het concert. En voor het zover is, kunnen fans eerst nog genieten van 2 speciale afleveringen van Best of the Tribute. En dat is op zaterdag 2 en 9 januari. Dan blikt Johnny de Mol terug op het afgelopen seizoen. En bezoekt hij verschillende publieksfavorieten. En daarbij komen onder andere Bouke Scholten met zijn Elvis Matters Band en de Tributes Band van Queen en de Bee Gees voorbij. Dus dat zijn niet de eerste, de beste. Ja, ik kan er nog wel eentje noemen. Maar die ga ik maar draaien. De Beach Boys Best, prachtig mooi lied. I Get Around van de Beach Boys. Bijna niet te onderscheiden van het echte. Misschien is het zelfs nog wel mooier. I Get Around.

Meneer Schuitmaker, u kunt wel gaan. Goed, we gaan even naar het volgende bericht. Want het heeft een tijdje goed gegaan bij het bevrijdingspark in Uden. Maar tegenwoordig is er toch nog wel nodige overlast. En de gemeente Maasgouw die neemt nu extra maatregelen tegen die overlast in en rond het bevrijdingspark in Uden. Sinds juni zijn bijna 140 meldingen gedaan bij de politie en de gemeente. Ja, en dan heb ik het nog niet over de voorvallen die er gebeurd zijn waar geen melding van gedaan is. En bezoekers die geven aan dat zij zich door de overlast door jongeren vaker onprettig en onveilig voelen. De gemeente zet daarom tijdelijk extra toezicht en handhaving in. En ook komt er een betere verlichting en wordt gezorgd voor meer zicht in het park. Daarnaast wordt er minimaal 1 maand cameratoezicht ingezet. De beelden worden op gezette momenten live bekeken en kunnen bij incidenten worden teruggekeken. En daarbij gelden de wettelijke regels voor privacy en cameratoezicht. Volgens burgemeester Hans van der Pans is de extra inzet nodig om de rust en veiligheid in het park te herstellen. Het bevrijdingspark is van iedereen, zegt hij. Inwoners moeten er kunnen wandelen, spelen, ontmoeten en ontspannen zonder zich onveilig te voelen. De maatregelen die zijn een aanvulling op de bestaande jeugdaanpak. Goed, we zullen kijken wat het allemaal gaat brengen. Wat het hier brengt is een mooi gevoelig lied. You Rise Me Up.

Just One Look. Prachtig mooi liedje. Gaat toch enige vrolijkheid vanuit, toch? Ja, en het wordt een prachtige dag met mooie muziek, maar ook vooral heel veel mooi weer. De hele week nog, dus wat wil je nog meer? Ja, en ik heb straks al gezegd, Marilyn uit Australië, die luistert ook. En ik weet dat hij helemaal weg is van Neil Diamond. Iets anders vindt ze ook wel mooi, zo is het ook wel weer. Maar Neil Diamond vindt ze toch wel heel erg mooi. En daar moet ik even iets over vertellen. Want wij zijn van de week, en wij, dan bedoel ik dus mijn vrouw en ik, zijn naar de beurs geweest in Houten. En dat was een beurs die heette Gouden Jaren. En dat is een beurs voor levensgenieters. Ja, en daar moet ik dan natuurlijk naartoe. Ik kan ook aanbevelen, volgend jaar is hij misschien weer, ga er ook naartoe. En daar treden ook artiesten op. En er was één artiest bij, en dat was eigenlijk een soort tribute voor Neil Diamond. En die man die zong dan wel zo erg mooi. Ik heb nog gekeken of ik er iets van kon vinden, wat ik kon draaien, maar dat ging niet. Dus ik draai hier maar een originele voor Marilyn en iedereen die het horen wil. Morningside van Neil Diamond. Prachtig mooi lied.

Tony Willi en Billy Nijman. Ja, prachtig mooi liedje. Vorige week, misschien hebben jullie het toen wel gemerkt, toen na mijn uitzending komt namelijk eerst een uurtje niks, normaal gesproken. En dan komt de spotuitzending van MFM. En vorige week was dat anders. Toen begonnen ze om 13:30. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet alleen vorige week zo geweest. Dat gaat vandaag ook weer zo zijn. En tussen 14:30 en 17:00 kun je weer genieten van een nieuwe uitzending van MFM Brabant Sport. En het programma doet live verslag van maar liefst 8 voetbalwedstrijden. En ja, en andere sporten die er ook nog zijn. Maar het meeste is wel voetbal. En er staan heel wat mooie wedstrijden staan er op het programma. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want ja, dan ben ik ook weer een 30 minuten kwijt. Dat wil ik natuurlijk ook niet. Maar ja, ik kan nog wel eventjes vertellen dat we dan om 17:00 ook nog de wonderjaren hebben van Jan van der Broek. En Jan die zoekt dan weer een betreffend jaar uit met daarbij behorende wetenswaardigheden wat er in dat jaar afspeelde. En de bijpassende muziek. En dat doet Jan elke week weer op een hele mooie manier. Ja, dan hebben we om 19:00 ook nog Jazz on Sunday. En dat duurt een uurtje van 19:00 tot 20:00 Jazz on Sunday. En ja, vanmorgen hebben we kunnen luisteren van 9 naar 11 op de rand van Brabant. Dus het is sowieso een

de situatie allemaal is en wat er op het programma staat. En eigenlijk zou het heel mooi zijn als ik dan zijn manager Pieter Verschoten ook eventjes in de studio kon hebben. Want Pieter, dat is een heel bescheiden man. Maar als je weet wat hij allemaal gedaan heeft op muziekgebied en vooral het schrijven van nummers. Want hij heeft nummers geschreven, onder andere voor René Vroeger, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Gordon, René Schuurmans, Wolter Kroes en Jan No Wagner. Dus het is niet de eerste, de beste. Het is een beetje moeilijk om hem meer naar de studio te krijgen, maar ik blijf het toch maar eventjes proberen. Goed, hij maakt al 15 jaar bovendien muziek voor pretparken. Dolfinarium en dat soort dingetjes. Ook in Engeland en in Denemarken. Ja, en ook bekende supermarkten maakt hij reclame muziek voor. En ook voor wat drankjes. Dus ja, er valt heel wat te vertellen. Maar we gaan kijken of dat gaat lukken. Michel van der Brand, dat zal denk ik nog wel lukken. En om u even in herinnering te brengen, dit doet hij. MUZIEK

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: ijzeren man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.

0: CarWash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor van der A.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
8: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Steve Springfield. Ja, het is zondag, het is 10:10 op het moment. En dat betekent dus dat het tijd is voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Lekker live vanuit de studio in Os kun je nog een uur lang genieten van muziek en alle soorten en maten. Verzoekjes van de luisteraars en ja, Rini, ook jouw verzoekje zit eraan te komen. Nog heel even geduld. En niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je hebt iets door te geven wat niet commercieel is, bel gerust eventjes 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik ga jullie het komende uur weer proberen te vermaken. Ja, en ik heb jullie in het eerste uur al verteld dat ik weer naar het programma Beste Zangers heb gekeken. En daar heb ik ook wat opnames van. En ja, ik heb er een paar uitgezocht. Ik weet niet of ik ze allemaal ga draaien. Maar eentje van Clouseau vond ik wel helemaal van deze tijd. Let gewoon op de tekst. Een nummertje van Diana Ross. Vertaald in het Nederlands.
1: Denk je op dat het anders wordt? Gaan we samen maken dat er vrede komt?

prachtige tekst. Geschreven door Clouseau. Hertaald, zo kun je het ook noemen. Bij Beste Zangers was dit lied. Het volgende lied is een verzoekje. Ja, Rini, hij komt er eigenlijk aan. Rini Bongers heeft een plaatje aangevraagd voor Ellen. En ik weet dat Ellen over het algemeen iets modernere muziek draait of wil horen. Maar ik weet zeker dat ze dit ook mooi vindt. En bovendien, we hebben heel wat luisteraars die dit ook mooi vinden. Vooral de stem van Bing Crosby. Een lekkere gouden ouwe. En welkom bij Het Moet Kunnen.

De Beatles zijn dat. Ja, minister Sophie Hermans die is aan het rondtoeren geweest. En toen kwam ze in Schaik uit, zeer bewust ook wel. Want zij is van Welzijn en Sport en die bracht zaterdag 26 september alsnog een werkbezoek aan Maak Rimpels in Schaik. Maak Rimpels, zo heet dat daar. Het bezoek stond eerder gepland, maar dat ging niet door omdat de minister in Den Haag bij de besprekingen rondom de begroting aanwezig moest zijn. Het werkbezoek vond plaats op van 1 tot half 3 zo'n beetje in het dorpshuis Phoenix aan de pastoor van Winkelstraat in Schaik. En de minister die maakt dan kennis met de aanpak van Maak Rimpels, die erop is gericht om ouderen langer zelfstandig en actief te laten meedoen in hun buurt. Door samen activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten, ontstaan buurtgroepen waarin deelnemers elkaar ondersteunen. Ruim 100 zogenoemde rimpelmakers, tussen haakjes, uit onder meer Maashorst zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen. En Maak Rimpels wil niet alleen de zelfredzaamheid van ouderen vergroten, maar ook de sociale samenhang in buurten versterken. En zo ontstaat er volgens de organisatie een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken en minder afhankelijk zijn van professionele zorg. Nou, ik vind dat we vandaag best wel heel veel positief nieuws hebben. En dan zijn er toch altijd nog mensen die zeggen van, nou, het is wel mooi weer, het zonnetje schijnt wel, maar het mag van mij ook wel weer een beetje regenen. It keeps raining.

zo in één. Maar het houdt ook een keer op. Ja, ja, ja, ja. We gaan het eventjes hebben over Gilbert O'Sullivan. Want daar hebben we al een heel tijdje niks meer van gehoord. En nou las ik van de week ergens dat hij uitkomt met een nieuw album. En dat album dat heet On The Record. En dat verschijnt op 6 november 2026. Dus dat, ja, nog 60 dagjes slapen ongeveer. Hè. Het wordt overigens zijn 21ste studioalbum al. En er staan 13 nummers op. En ik heb één van die nummers heb ik al hier. Ja, ja, ja, dat hoor je alleen bij Het Moet Kunnen. En dat nummer dat heet, hoe heet dat nummer ook alweer? It's Me. Ja, hoe kan ik dat vergeten? Nou, dus in november, dus ik hou dat wel duidelijk in de gaten wanneer de andere nummers verschijnen. Maar deze draai ik vast voor jullie. It's Me van Gilbert O'Sullivan. MUZIEK

0: Peter en Gordon. Nee, niet die Gordon. True Love Ways. We gaan eventjes naar Odilia Peel, want daar hebben ze iets uitgevonden. Ja, eigenlijk is het ook niet helemaal waar. Er is wel iets nieuws gekomen, maar uitgevonden hebben ze het niet. Want in Zeeland hadden ze het al en in Uden hebben ze het ook al. Maar in Odilia Peel hebben ze het eerste Repair Café gestart op afgelopen donderdag 24 september. En dat gebeurde in de werkplaats van de voetbalclub RKSV Odilia Peel. En je kan daar dan van 2 tot 4 uur gratis terecht met al je kapotte spullen, dus ook in de toekomst. Het nieuwe Repair Café Odilia Peel is een initiatief van de stichting Samen Odilia Peel, dat hiervoor steun kreeg van, van het Maashorst Fonds. Het Repair Café wordt elke 4 weken gehouden, dus hou het een beetje in de gaten. Zet het even op de kalender, want met dit initiatief wil stichting Samen Odilia Peel kapotte apparaten en tweede kans geven. Van fietsen tot huishoudelijke apparaten en gereedschap. De vrijwilligers van Samen Odilia Peel zitten klaar om kapotte spullen een nieuw leven te geven. En wil je meer weten over Repair Café? Ga dan naar de site repaircafé@samenodiliapeel.nl. Dan kun je mooi al je kapotte spulletjes inleveren. Even kijken, wat gaan we doen? Ik heb hier nog een hele mooie klaarstaan. Lekker live, net als het moet kunnen.
1: Ja.

0: Ja, we gaan eventjes naar Os. We blijven wel in de muziek, want in het theater Lievekamp, daar waren woensdagmiddag stemmen met jaren ervaring te horen. Want 14 zangers en zangeressen van boven de 55 jaar, die kwamen samen om hun zangkunsten te presenteren. En zij strijden voor een plek in de volgende ronde van de 35e, van het 35e Ouderen Songfestival. Heerlijk, zegt iemand, om in je eigen stad, in je eigen theater op te treden. Want zo voelt het hier. En die iemand is Berry Reijnen. Hij heeft al meerdere keren de pre-finale en de finale gehaald. En ook dit jaar betrad hij weer het podium. Uit de voorronde in Os gaan 4 acts door naar de pre-finales. En dat zijn Justin Werde, Hein Remmers, René Meijer en Sandra Mooi. En Greetje van de Ven. Ja, er gaan er 4 door en ik noem er volgens mij een paar meer. Nou ja, goed. Daar vechten ze samen dan maar weer uit. Wij willen de mensen van deze leeftijd een podium geven, wordt er gezegd. En ouderen de kans bieden om naar een voorstelling te gaan. En dat vertelt dan weer Willemijn Ploem. En zij is lid van het productieteam. Het idee dat is 35 jaar geleden ontstaan. Dat is wel mooi eigenlijk. En toen waren die gastjes nog maar 20 jaar. Waren nog maar van die jonge mannetjes. En zij is lid van het productieteam. 35 jaar geleden in een bejaardenhuis is dat ontstaan in Amsterdam. Uiteindelijk is de wedstrijd uitgegroeid tot een landelijk evenement met meerdere voorrondes. 3 pre-finales en uiteindelijk de grote finale. Goed, wil je de sterren zien zingen? Dat kan dan nog op 6 december in Theater de Lievekamp. Ik denk dat dat de moeite waard is om eens even het initiatief te nemen. Ja, en als je het dan toch hebt over festivals en deelname aan talentenjachten. Wij hebben op het moment de Nederlandse Elvis, daar vinden wij allemaal dat dat Bouke is. Ik denk dat ik dat zo wel kan stellen. Maar voordat Bouke bekend was, hadden we een andere zanger. Heb ik het over René Schumann. Die zingt ook nog steeds samen met zijn partner Angel Eyes. Zo noemt ze zichzelf als artiest. En laten we eens naar het mooie nummer van Roy Orbison luisteren in Dreams. Hoe dat hun dat vertolken.
1: A candy-colored clown, they call me Slimman. Tiptoes to my room every night.
0: René Schumann.
1: Just to sprinkle stardust on the whisper. Go to sleep, everything.

Ik had het straks over Peter en Gordon. Nou, dit is die andere Gordon, de Nederlandse Gordon. Ja. En toen zong hij geweldig goed. Voor de rest zeg ik helemaal niks. We gaan nog eventjes iets regelen. Want er is wie binnenkort een studiekeuze moet maken. Die kan vrijdag 2 oktober, dus schrijf dat ook maar eventjes op, terecht bij het Koning Willem 1 College. En dat is van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds open. En dan worden er verschillende locaties geopend in de regio. En komen ze kijken nemen in de Meijerijstad en Maashorst, Os, Land van Kuik en Den Bosch. Je kan dan kennis maken met het brede aanbod van mbo-opleidingen en ontdekken welke opleiding bij je past. Docenten en studenten die vertellen over de opleidingen en geven presentaties. En ook kan je een kijkje nemen in de praktijklokalen en kennis maken met leerbedrijven. Op 4 locaties zijn speciale studiekeuzegesprekken onder de naam Kiezen doe je zo. Jongeren kunnen daar samen met hun ouders of verzorgers kijken naar hun interesses, talenten en mogelijkheden. De gesprekken zijn in Den Bosch, Os en Veghel. En voor jongeren uit Meijerijstad en Maashorst is er veel werkgelegenheid in de techniek. In de regio zijn bedrijven actief met onder meer automatisering, slimme machines en Semicon, de technologie achter computerchips. Het college leidt studenten op voor deze regionale arbeidsmarkt. En aanmelden kan via www.kw1c.nl/open-dagen. Ja, nou ja, goed. Het bericht staat ook vermeld in het Udes Weekblad. Daar heb ik het ook vandaan. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt, ga eventjes op speurtocht. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan naar Santana. Ook altijd wel leuk. Black Magic Woman.

Santana was dat. Ja, en langzaam maar zeker gaan we toch naar het eind van het programma toe. En ik krijg nog een verzoekje voor het nummer I'm Going Home. En dat zou ik voor Franca uit Odilia Peel draaien. Ik denk dat Theo dat aangevraagd heeft. En er valt nog iets van te vertellen, want die treden 10 oktober op in de Pul in Uden. Nou, daar ga ik het volgende week dan ook nog wel eventjes over hebben. Ik kan eventjes niet aan jullie verzoekje voldoen. Maar dan hebben we volgende week ook nog iets in het vat zitten. Ik zal het noteren, zodat ik het niet vergeet. En Theo, ik denk dat ik jou donderdag nog wel zie. Dus dan maak me maar weer eventjes attent op dit feit. Ik ga dat natuurlijk zoeken voor jullie. Goed, we gaan langzaam maar zeker naar het eind.

Luisteren en tot volgende week en dadelijk om 1:30 FM Sport. En dit is Steve Tyrell.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en

0: uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want tussen Hoorn en Purmerend Noord liggen er voorwerpen op de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot de A12, Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: Oh.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan zorgen werkzaamheden op de A9 voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Want tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot slot, door wegwerkzaamheden op de A28, vertraging van Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoeverlaken ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: FM.
1: Een hele goede middag. Het is zondag 27 september. U luistert naar MFM Brabant Sport. Mijn naam is Jacco Holte en ik word in de studio vanmiddag vergezeld door eindredacteur Ben Clusters en technicus Jeroen van Balveren. Jeroen verzorgt tot 5 uur ook de muziek. We doen vanmiddag live wedstrijden, een live verslag van 8 voetbalwedstrijden. In de derde divisie B volgen we de verrichtingen van het wisselvallige UD19 dat in eigen huis FC Rijnvogels ontvangt. UD19 scoorde 11 punten uit 6 wedstrijden en staat op dit moment 5e op de ranglijst. FC Rijnvogels heeft 14 uit 6 en is de derde. We verwachten veel strijd in Ude en Fons Boekelder doet voor ons het wedstrijdverslag. In de eerste klasse F verloor HVCH met 0-1 de openingswedstrijd bij OEC Rosmalen. Zondag ontvangt het de Bataven dat zelf met 2-0 van RKHVV won. De ploeg uit Hees heeft wat goed te maken. Appie Visser staat voor ons langs de lijn om het wedstrijdverslag vanmiddag te doen. 2 wedstrijden in de tweede klasse. G. Berchem Sport Geelze en SV Top tegen SVSSS. Berchem Sport verloor de eerste competitiewedstrijd met 1-0 van promovendus Margriet. En Geelze versloeg DHW Schaik met 4-2. Verslaggever in Berchem is Arie van der Sloot. SV Top won met 2-1 bij ODC in Bokstel. SVSSS verloor in eigen huis met 1-2 van Desk uit Kaatsheuvel. In Os is Bert van den Berg voor ons aanwezig om het wedstrijdverslag te doen. In de derde klasse A volgen we de regionale kraken tussen Volkel en Prinses Irene. Volkel leed een pijnlijke 0-4 nederlaag bij Nooit Gedacht. En Prinses Irene won thuis met 3-0 van RKSV Venhorst. We kunnen op Sportpark Volkel dus veel strijd verwachten. De thuisploeg zal zich willen revancheren. Marco van der A volgt voor ons de wedstrijd en zorgt weer voor de live verslaggeving. Geen wedstrijden uit de vierde klasse, maar wel 3 wedstrijden uit de vijfde klasse. Herpinia en Vita sloten vorige week hun onderlinge confrontatie in de vijfde klasse C af met een 3-5. De Herpanaren reizen af naar Buren dat de afgelopen weekend met dezelfde cijfers 3-5 verloor van RKVSC. Welke selectie behaalt zondag de eerste punten is de vraag die boven deze middag hangt. Vita zal met vertrouwen Thijs de Banders ontvangen. Het team uit Kerken Avezaat versloeg NLC 03 met 2-0. Welk team blijft vanmiddag zonder puntenverlies? Dat staat op het spel in deze wedstrijd. In de vijfde klasse G zijn we bij Keldonk tegen FC De Rakt. Beide teams degraderen vorig seizoen uit de vierde klasse. Keldonk begon vorige week met een 2-3 nederlaag bij SV Boskant. En FC De Rakt speelde thuis gelijk met 1-1 tegen Achilles Reek. In de rust en na afloop doet Leon van Langveld verslag van de wedstrijd Odilia Peel tegen SV Oostrum uit de vijfde klasse E. De thuisploeg verloor vorige week met 1-3 bij SV Zambeek. En SV Oostrum speelt haar eerste wedstrijd van dit seizoen. Nou, de verslaggevers bij de vijfde klasse zijn Benny Kuipers, Jos van Orsouw en Joop van Lanen. Uiteraard heeft MFM Brabant Sport ook aandacht voor andere sporten. Zo kijken we met onder andere de Dynamico-speler Bert Hanenberg terug op de handbalwedstrijd tussen Bevo 2 en Dynamico. En met trainercoach Jurgen Keeselaars van hockeyclub MHC Os kijken we terug op hun wedstrijd die vanmiddag om 15:45 begint in Maastricht tegen hockeyclub Maastricht.

0: Ja, en nu hoorde Choosing Texas van Ashla. En nou is ze weg. Maar goed, het was een mooi nummer. Een rustig nummer om zeker naar de klok van 2 uur te gaan. Na de klok van 2 uur gaan we direct naar de velden. Want 5 van de 8 wedstrijden vanmiddag beginnen al om 2 uur. En dat zijn de wedstrijden van UD19 tegen Rijnvogels, HVCH tegen de Bataven, Volkel Prinses Irene, Buren tegen Herpinia en Keldonk tegen de Rakt. Dus we gaan nu naar de reclame en het nieuws van 2 uur. Na de reclame komen we dan meteen in de uitzending en dan gaan we eens contact leggen met de 5 voetbalvelden waarvan de wedstrijden al om 2 uur zijn begonnen.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: MFM Brabant.
5: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en

0: kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
3: Safé, hout en bouw?
4: Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe, wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
6: Ja, we zijn weer terug in het eerste uur van MFM Brabant Sport. We hebben voor de klok van 2 al even een kwartiertje live gedaan. En het is de bedoeling dat we vanaf volgende week ook weer om 14:30 tot 17:00 de uitzending gaan doen. We beginnen met Sportpark Parkzicht in Uden. Daar wordt in de derde divisie de wedstrijd gespeeld tussen Udi 19 en FC Rijnvogels. En we hebben daarvoor Fons Boekelder aan de lijn. We kijken even of we aan de lijn hebben. Goedemiddag Fons, je bent in de uitzending.
7: Goedemiddag.
8: De wedstrijd staat onder leiding.
6: Goedemiddag Fons, jullie hebben vanmiddag de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Een topper in de derde divisie B.
7: Ja, dat kan je wel zeggen. Sinds gistermiddag is het omgezet naar een topper. Hè. De huidige koploper toen. Noordwijk die verloor de wedstrijd en FC Lisse speelde gelijk. Mocht vandaag Rijnvogels winnen, dan zijn ze de koploper. Maar ja, zover is het nog niet. Vorig jaar hebben we er 2 keer tegen gespeeld, 2 keer tegen verloren. Hier thuis net met 2-1 en uit kansloos met 3-0. En ik vind het toch wel een hele goede ploeg. We hebben een levensgevaarlijke spits in die Van der Meer. Ik denk dat hij hier een stuk of 7-8 al heeft inhangen. Maar ja, ik heb net even wat bestuursleden gesproken. Ik zeg van, jullie zullen natuurlijk niks liever willen dan tegen Rijnsburgs Boys en die andere clubs in dezelfde gemeente spelen. Nou, daar zitten ze niet op te kijken, zeggen ze. Nou ja, dat weet ik dan ook niet. Maar goed, we hebben hier afgetrapt en we zijn 1 minuutje aan de gang. En Niels van Kassen heeft voor de volgende 11 gekozen. Even kijken. Met Bram van Tien, Rick Stuurvold, Willy Vermeer, Robin Gerards, Jonas Klein, Louis van Zunder, Tishou Illich, Winjai Setani, Job Michels, Jorgen Smits en op doel TJ Odunze. Opvallend is dat Raoul Aume en Jules Bommers vandaag niet in de basis staan, maar op de reservebank hebben moeten plaatsnemen. Zal de trainer wel zijn reden voor gehad hebben. En voor hun in de plaats speel dan Job Michels en Robin Gerards. Goed, 1 minuutje, 1,5 aan de gang. Stand hier nog steeds 0-0. Dus ik heb verder over de wedstrijd nog heel weinig te melden.
6: Nou, dat is helemaal geen probleem, Fons. We komen graag bij jou later vanmiddag terug. Dankjewel voor deze eerste Een paar minuten. We gaan naar Sportpark De Brake in Hees. Daar zit voor ons Appie Visser, zo trouw als een hond is die. Goedemiddag Appie, fijn dat je er weer bent bij HVCH tegen de Bataven. De mannen hebben wat goed te maken, de thuisploeg.
9: Ja, inderdaad, goedemiddag trouwens. Inderdaad hebben ze wat goed te maken. Een 1-0 nederlaag vorige week tegen Rosmalen. En nu moeten ze tegen, het opnemen tegen de Bataven uit het Gelderse Gent. Bataven altijd een sterke ploeg. Spelen, als ik me niet vergis, voor het achtste seizoen onafgebroken in de eerste klasse. Daarvoor een keer in de topklasse was er toen nog. En weer gedegradeerd naar de eerste klasse was. Nu dus al een acht seizoenen mee spelen. Doen meestal wel mee om het kampioenschap. Vorig jaar ook vierde geworden. En de na-competitie nog weten te bereiken. En vorige week hebben ze gespeeld tegen Huissen, RKVVW. En dan wonnen ze met 2-0. Dus inderdaad, HVCH heeft een pittige tegenstander vandaag. We zijn inmiddels een minuut of vijf bezig. Het stand nog steeds 0-0 uiteraard. De net voeten wel aan de gang. Dus nog een 0-0 stand in de geest.
6: Oké, dankjewel Appie voor deze eerste indruk. En we gaan het zien of HVCH de selectie in staat is om vanmiddag de punten wel in eigen pocket te steken. Voor de wedstrijd tussen Vogel en Prinses Irene is Marco van der A. Staat daar geboekt voor ons. We kunnen even geen contact met hem krijgen, dus we gaan meteen door naar de vijfde divisie C, waar Buren en Herpinia tegen elkaar spelen. En Benny Kuipers is voor ons naar Buren gereisd, naar Sportpark Het Hulster. Een hele goede middag, Benny.
10: Goedemiddag, Jack.
6: Jullie zijn al begonnen, neem ik aan.
10: We zijn twee minuten aan de gang. We zitten in de derde minuut. Herpinia heeft alle mogelijkheid gehad moeten zetten. En er komt er nu weer een aan. Voor waarschijnlijk wel wat verrichting veranderd. En gaat maar net naast. Ja, drie minuten zijn we nu aan de gang. Herpinia heeft al een corner gehad. Er is al een bal van de lijn afgehaald door de Burense verdediging. De oranje-zwarte. En daarnet dus die kans. En dat was geloof ik van Schaik, als ik het goed had. Die op doodschuld die bal veranderde van richting. En ging ernaast. En de Pinja krijgt een corner te nemen. Twee ploegen die vorige week de competitie zijn begonnen met een nederlaag. Herpinia deed dat thuis. Verloor met 5-3. En Buren deed dat uit. En die verloren ook met 5-3. Dus beide ploegen hebben al 5 tegentreffers. En ook allebei 3 gemaakt. En het is natuurlijk belangrijk om vandaag de eerste punten te halen. Zo zal Buren erover denken en zo zal Herpinia erover denken. Herpinia een aantal wisselingen van de wacht. Bovendien is er erbij. Jesse van Boekel start bij aanvang van de wedstrijd. En verder mis ik nog achterin de rechtsachter. Willem Ras is een, van zijn spitspositie naar de achterpositie gegaan als voorstopper met Van Zonsbeek. En zo heeft Wilco van Buren dus in de tweede wedstrijd al een aantal wisselingen doorgedaan. Ook de doelman is vandaag vervangen. Rob Nerg is vervangen door de 18-jarige Jurre Klerks, die vandaag in de doelman staan, omdat Robin Derks vanwege omstandigheden deze week niet heeft kunnen trainen. En daar neemt Van Buren geen genoegen mee. Niet getraind, is ook niet spelen op zondag. Dus, nou goed, vanmiddag kunnen we denken hier, het zonnetje schijnt heerlijk. Publieke belangstelling valt een beetje tegen, terwijl Buren nu over rechts en vandoor gaat. In duel met Tom van Zonbeek, die laat zich uitspelen, maar toch kan hij die bal pakken. En dan kan Herpinia weer aan een aanval werken. Dus, bal gaat nu over de lijn en dat zal ik hem even pakken. Misschien dat u wat hoort. We zijn nu 5 minuten ver in deze wedstrijd. En ik denk dat beide ploegen voor de volle winst zullen gaan. Maar daarvan ga ik u zeker op de hoogte houden. Nu de 6e minuut zoals ik al zei. En Buren tegen Herpinia staat 0 tegen 0.
6: Dankjewel Benny voor deze eerste indrukken. Dan gaan we naar Joop van Lanen. Die hangt aan de lijn. Een hele goede middag Joop.
11: Goedemiddag, ja.
6: Wat ik me eigenlijk afvraag, Joop.
11: Keldonk.
6: Dag, Joop. Wat ik me afvraag, ben je op de fiets?
11: Nee, ik ben niet op de fiets. Dat zou wel kunnen, maar ik ben gewoon met de selectie weer gekomen. Nee, het is, dat zou kunnen. Maar het is wel goed weer voor in ieder geval. Ja. Nee, we zijn in Kinderdaad in Keldonk en er is 5 minuten gespeeld nu. Niks bijzonders, nog niks. Ja, goed, het is kort. Het is aftasten ook. Al moet ik zeggen, er raakt wel het meeste op de helft van Keldonk is geweest. Alvast wat spellenprikjes uitgezet. Niet geen grote kansen, maar wel een paar keer geschoten. Zonder gevaar overigens. En nu op dit moment is Skeldonk in balbezit. Die gaan het proberen. Nu vanuit de tweede lijn wordt er een bal ingespeeld. Die kan Bas Langenhuis kan die opruimen. Ja, goed. Het is in wat ik zeg een afwachtende fase. Dus we gaan nog heel weinig over deze wedstrijd zeggen. Stand hier en nu na 6 minuten spelen 0-0 bij Skeldonk SC Drakt.
6: Oké, dankjewel Joop. Nou, dan hebben we inmiddels wel contact gelukkig met Marco van der Aam in Volkel, Sportpark Volkel, bij de wedstrijd Volkel tegen Prinses Irene. Een hele leuke pot vanmiddag, Marco. Welkom in de uitzending.
12: Ja, welkom hier op Sportpark De Eeuwsels in ieder geval. Ja, ik hoop ook op een mooie pot in ieder geval vandaag. Het is lekker druk bij deze Maashorst Derby, zal ik maar zeggen. Volkel speelt tegen Prinses Irene. Ik ben benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Volkel vorige week tegen een Zeepert aangelopen bij Nooit Gedacht. Verloor daar met 4-0 tegenover de winst die 3-0 van Prinses Irene vorige week thuis had. Dus we gaan het bekijken vandaag wat gaat gebeuren. We hebben hier een kleine 8 minuten gespeeld op Sportpark De Eeuwsel. Het is vandaag de eerste wedstrijd, de opening van het seizoen. Nogmaals, hartstikke druk. We hebben van alles geregeld hier als sportsclub zijnde ook. Voor de kinderen hebben we wat suikerspin en popcorn. En het is dringen van je welst bij die mannen om iets voor elkaar te krijgen. Om popcorn, om een suikerspin te krijgen. Dus hartstikke mooi om te zien. Nogmaals, veel publiek. De zon schijnt hier in Sportpark De Eeuwsels. Nog niks gebeurd. De wedstrijd op dit moment een beetje op middenveld afgespeeld. En de stand, ik zei, 8 minuten gespeeld. Nog altijd hier 0-0.
6: Oké, dankjewel Marco van der Aar. Nou, ze spelen waarschijnlijk op Green Green Grass. En dat is ook het nummer van George Ezra wat we nu gaan draaien.

0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook wat uitslagen voor u van de wedstrijden die gisteren al gespeeld zijn. Beide regionale zaterdagvoetbalelftallen die leden gisteren een nederlaag. Margriet in de vierde klasse D, ze verloren met 0-4 bij BRC. En in de derde klasse E verloor SV OSS 20 thuis tegen Den Dungen met 1-3. Helvoort Neo 25 in diezelfde klasse eindigde in 1-1. Jong Brabant Wilhelmina 26 werd 1-3. GRC 14 tegen RKDVC werd 1-1. En RWB tegen DSC 1-3. De wedstrijd tussen DVG en GDC werd helaas door een ernstig ongeval gestaakt. In de derde divisie B zijn gisteren al wedstrijden gespeeld natuurlijk. Noordwijk tegen Zwaluwe 1-2. Een verrassende nederlaag tegen de ploeg uit Vlaardingen. FC Lisse speelde de nummer 2 van de ranglijst. Die speelde gelijk tegen EVV Echt 1-1. Dat was de reden dat Fons Boekel er zojuist in de uitzending ook zei waarom dat Rijn Vogels graag wil winnen vanmiddag van de Udenaren. Want dan komen ze bovenaan te staan. Groene Ster tegen Gemert wordt vandaag gespeeld. Zoals dus ook UD19 tegen Rijnvogels. En UNA tegen Dongen. Gisteren gespeeld Portugal tegen Goes 0-3. Excelsior Maassluis Blauw-Geel 38-1-0. Weer een nieuwe nederlaag voor de Vechelnaren. RBC tegen VVSB werd 3-1. En Achillesveen tegen TOGB werd 0-1. In de eerste klasse F van de afdeling Oost, waarin we ook OJC Rosmalen en AVCH hebben, speelde gisteren Zutphen en Winterswijk met 2-2 tegen elkaar gelijk. En wist niveau Sparta met 1-0 te winnen van Longa 30. In de tweede divisie G een nederlaag gisteren van Margriet. Vorige week nog succesvol, maar nu verloren met 3-0 van Desk. Dat waren de tussenstanden, de eindstanden van gisteren. En nu hangt Fons Boekel er, UD19. We zijn benieuwd hoe dat ze de wedstrijd beginnen, UD. Want het is een wisselvallig seizoen, Fons.
1: Nou, dat vind ik wel meevallen, dat wisselvallig seizoen.
0: Nou, vertel eens waarom dat je dat mee vindt vallen.
1: Ja. Wat zal ik zeggen?
0: Verliezen, het is matig spelen, het is goed spelen.
1: Bij Rijnvogels is al een belangrijke speler uitgevallen. Dat is de zoon van Glenn Helder. En die raakte in een aanval van UD19 in de 5 meter geblesseerd. En die jongen heeft blesseerd het veld moeten verlaten. Maar UD probeert het toch wel. Ik probeer het speelveld klein te maken. Ze dringen op tot aan de rand van de 16 meter. En dan de tegenstander zo snel mogelijk onder druk zetten. Maar dat houdt in dat er wel gevaar schuilt, dat Rijnvogels op de kant terug kan loeren. En dat hebben ze al een paar keer gedaan en dat lukte bijna nog één keer. Want er was het Bram van Tiemen die de bal op tijd nog kon onderscheppen en de aanval onschadelijk kon maken. Maar verder is hier nog heel weinig gebeurd. Ik hou even mijn adem in, want Rijnvogels trok de aanval. Maar goed, die is afgeslagen. Ja, en het houdt natuurlijk in, als je een speelveld klein maakt en je optrekt tot aan de middenlijn, dat de counter altijd gevaarlijk kan zijn. Maar ja, jullie heeft wel zo'n goede verdediging, hebben pas 5 doelpunten tegen. Dus dat proberen ze toch wel op te lossen. Goed, we hebben hier gespeeld 1 kwartiertje, stand hier 0-0.
0: Dankjewel, Fons Boekelder. Dan gaan we naar Hees bij HVCH tegen De Bataven. Appie, hoe ontwikkelt de wedstrijd zich aan het begin bij jou?
2: Ja, we zijn een kwartiertje, 16 minuten bezig. Dan.
0: Ik heb geen Appie.
2: En die zijn toch wel duidelijk voor De Bataven.
0: Hij hangt wel, ik hoor hem niet.
2: Jure van Achter, keeper van
0: het is helemaal... Dan denk ik dat we eventjes naar de muziek gaan. Dr. Hoek met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Ja, dat was natuurlijk de Golden Oldie van Dr. Hoek. We gaan naar Appie Visser. Hij was zojuist wel in de uitzending waarschijnlijk, maar wij hoorden hem niet. Maar gelukkig is hij nu wel weer te verstaan. Appie, de eerste paar minuten zijn achter de rug. Hoopgevend voor de thuisploeg?
1: Ja, inderdaad. De eerste 20 minuten zijn achter de rug. En voor de Bataven is het zeer hoopgevend, want die zijn heel veel in aanval. En de mannen van ABC, ja, die hebben er moeite mee om alles toch tegen te houden. Stand nog wel 0-0. Dus dat is dan wel een voordeel. Maar de HBC-mannen komen weinig in de buurt van de 16 van de Bataven. Alhoewel er nu net even een uitzondering op was. Ze zijn 2 of 3 keer voor het doel geweest. Maar de rest is toch wat Bataven wat de klok slaat op dit moment. En hopelijk krijgt HVC wat meer grip op de wedstrijd. En dat lijkt er wel op, dat ze iets meer grip krijgen. Maar zover is het nog niet.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Appie, Benny Kuipers proberen we te contacten. En dat gaat natuurlijk lukken, want Benny zit altijd paraat. Hij is vandaag in het mooie Buren. Ja, zo kom je nog eens ergens. Maar Herpinia die ging op zoek naar de eerste winst. En we zijn heel erg benieuwd, Benny, of dat gaat lukken.
2: Ja, dat vragen we ons nog steeds af. We hebben in ieder geval het wedstrijdbeeld na 20 minuten zo dat Herpinia de bovenliggende partij is. Dat het ook een paar kantjes heeft gecreëerd, maar dat het nog niet heeft kunnen scoren. En dat Buren daarentegen nog niet één mogelijkheid gespeeld heeft. En het spel dat zich zeker de laatste 5 à 8 minuten op het middenveld afspeelt. Maar nu komen de Burenaren in de aanval, de oranje-zwarte. Gaat dat een keertje lukken? Nee, de combinatie wordt weer verstoord door Willem van Ras. Die speelt vervolgens de bal rechtstreeks naar een tegenstander. Dan maakt Jesper waarschijnlijk daar een nieuw fout. Mm-hmm. En krijgt Buren toch wel een vrije trap op zo'n 25 meter van het doel. Zullen we eens kijken of de Burenaren daar enigszins het eerste gevaar kunnen stichten voor hun club. Vrije trap die een mooie afstand. En om eens kijken of de 18-jarige doelman Jurk Lerks een keer getest kan worden. Want hij heeft eigenlijk alleen nog maar terugspeelballen op zich af zien komen. En verder nog weinig hoeven te doen. Maar de vrije trap komt er nu aan. Daar gaat het fluitje. En daar komt de vrije trap. Die gaat in één keer op doel. Die gaat op doel. Kaats. Oei, en die moet hier 2 keer toch pakken. Zo, en dan zou je zomaar na zo'n 20 minuten in één keer tegen alle verhoudingen op een 1-0 achterstand komen. Nou, het gebeurt gelukkig niet. De bal pakte die in tweede instantie. En Herpinia is alweer bezig met hun volgende aanval. Waarin bovendien de bal niet goed aan kan nemen. En de bal weer weinig bij de doelman van Buren. En dan mag Buren weer een aanval op gaan bouwen. Wat ze vrij snel doen nu. Nu over links, net over rechts. Dan gaat de bal helemaal naar de andere kant. Hier naar rechts toe. En dan krijgt hij de bal van Buren. Kan hij iets doen. In duel met Jesper van Schaik. Maar Jesper van Schaik wint dat en de bal gaat over de lijn. We hebben gespeeld hier in Buren. 22 minuten en de tussenstand is nog altijd 0-0.
0: Oké, Benny, dankjewel voor deze mooie ontwikkelingen bij jou op het veld. Alleen moet Herpinia nog wel gaan scoren. We gaan naar Keldonk tegen FC De Rakt in Erp. Joop, hoe staat het bij jou?
3: Ja, hier is het na 22 minuten spelen ook nog altijd 0-0. En het veldbeeld is niet veranderd. Dat betekent dus dat de Rakt veel op de helft van de Keldonk voetbal. Met die mogelijkheden die er zich aandienen, maar waar nog geen gebruik van is gemaakt. En heel af en toe dan komt er Keldonk uit. Maar daar schuilt ook mee meteen het gevaar in. Dus je kunt zomaar tegen een counter aanlopen of iets. Dus er is nog moeilijk iets van te zeggen hoe dat Rak zou moeten scoren in verhouding wat je nu ziet. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Wat trouwens ook overigens nog niet bij de eerste uitzending had gezegd. We hebben gewoon het is dezelfde basisopstelling als vorige week. Dus ze hebben er een wedstrijd op zitten. En ze weten hoe het toen gegaan is. En toen hadden we ook veel de bal in het begin. En toch nog uiteindelijk een moeilijke wedstrijd geworden. Dus het betekent nog niet alles. Nu heeft de keeper van Keldonk ook weer de bal. Die zoekende. Die gaat naar de linkerkant. En dan wordt er weer een bal. Ja, die gaat weer uit. Ja, het is nog niet best wat er allemaal te zien is. En nou kan FC De Rakt dan weer gaan gooien op eigen helft. Dat zal het zijn, nog maar net denk ik, want dat is rond de middenlijn. Gaat die bal terug uit, wordt terug uitgegooid. Het duurt allemaal wel erg lang. Je zou je zeggen, aan de andere kant, dat gebeurt ook. Dan komt Jorg Verhoeven in balbezit. Die gaat met de bal aan de loop. Die kan, die speelt. Ziet nog in, maar die kan er niet bij. Dus, ja, nou is hij zelf weer aan de bal. Dus, en hij speelt weer naar andere kleur. Dus je hoort wel aan de verslag. Het is nog niet best aan deze kant. Maar vooralsnog, na 24 minuten, een 0-0 stand.
0: Oké, dankjewel Joop. Dan gaan we naar Odilia Peel op Sportpark De Smelen. Daar zit of staat Leon van Langveld klaar. Odilia Peel is om 2:30 al begonnen aan de wedstrijd tegen Oostrum. En de mannen hebben wat goed te maken, de thuisploeg in ieder geval. Die spelen hun tweede wedstrijd. Oostrum komt voor het eerst in actie. Leon, staan ze op voorsprong bij de rust?
4: Jazeker, Ben. Odilia Peel staat op voorsprong en met 3-0 zelfs. En daar zag het lang niet meer uit. Dus het was een wedstrijd die toch wel gelijk opging. Zonder dat er kansen kwamen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Odilia Peel. Was een kopbal uit de corner van Rick van Leeuwen. Trouwens, eventjes Jack, voor de goede orde. Oostrum heeft vorige week met 4-2 gewonnen van SV De Middenpeel. Dus... Dus ook voor Oostrum is het de tweede wedstrijd.
0: Dus,
4: dat even terzijde. Maar in de 38e minuut was het Bas van den Brand die de score opende. De aanvoerder en laatste man van Odilia Peel Braakschop ging alleen door. We kaatsten de bal en mocht doorgaan. Vanaf zo'n 20 meter plaats hij de bal in de benedenhoek. Onhoudbaar voor de keeper. Ja, en toen was Odilia Peel los. Want nog geen 3 minuten later was het Thijs Rijmakers die nadat Colin Hout de bal op de paal schoot, was het Thijs die in de rebound het net wel wist te vinden. Dat was de 2-0. En op slag van rust. Goede doorgaan van onze rechtsbuiten Falou. En die ging die paas die naar voren op Rick van Leeuwen. En ja, Rick van Leeuwen kon de bal heel makkelijk in schieten. 3-0. En gezien de wedstrijd, hoe het wedstrijdbeeld was, gelijk opgaand, is het misschien wel wat geflatteerd. Maar Odilia Peel is wel de betere ploeg, dat zeker. Want Oostrum heeft nog niet één kans weten te creëren. Dus wat dat betreft een goede ruststand. Later stand gekomen, maar wel eentje die vol vertrouwen geeft voor de tweede helft. Want het was echt ontketend voetbal wat Odilia Peel liet zien die laatste 8-9 minuten. En de rest van de wedstrijd heeft het weinig weggegeven. Dus trainer Jeffrey van Os die is zeker tevreden, want ik was net even... Ja, ik moest natuurlijk de kleedlokaal in om even de telefoon te pakken. Maar een applaus was er van trainer Jeffrey van Os. Want vorige week toen was hij ook not amused bij de 3-1 nederlaag. Die volledig onnodige nederlaag, onverdiende, dat zou ik niet zeggen. Want dat niet maar de onnodige nederlaag die Odilia Peel leed. Maar de Groen-Witte lijken zich te herstellen van deze blamage van vorige week. En pakken nu in ieder geval een 3-0 voorsprong bij de rust. Thuis hier op Sportpark De Smelen, waar het echt gezellig druk is al. Waar diverse oud-leden zijn. Zoals ik vorige week al zei, vandaag het aftrapbal. Met ook oud-leden die uitgenodigd zijn. We hebben al diverse mensen gezien, dus dat het leuk wordt. Hopelijk dat leuk wordt, zeker. Hopelijk kan dit wat het eerste gaat doen, hier het eerste helftal van het Vaandel-team. Als dit gewoon die 3 punten oplevert, dan wordt het echt een leuke middag.
0: Oké, dat wens ik jullie allemaal uiteraard toe. Dankjewel, Leon. We komen na de wedstrijd nog een keer bij jou terug. En dan zijn we benieuwd of de score nog uitgebreid is. Of dat Oostrum nog wat terug heeft kunnen doen. We gaan naar Marco van der A bij Volkel tegen Prinses Irene. Een wedstrijd in de derde klasse A. Marco, hoe gaat het bij jou?
5: Ik denk, je gaat nog even een vraag stellen. Maar,
0: ja, dat ga ik ook. Hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het bij jou op het veld?
5: Hoe is het bij ons? Ja, bij ons is het hartstikke goed. Ik zeg al, we hebben hier een klein half uur gespeeld. En ik moet eerlijk zeggen, Vonkel is weinig aan de bal. Weinig aan de bal. Alle balbezit is voor Prinses Irene. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Vonkel staat met 2-0 voor. En waarom staat Vonkel met 2-0 voor? Er was een hele snelle counter hier aan de linkse kant. Jan Irene speelde de bal heel snel naar Tom Kok. En die sprintte naar de keeper, speelde hem aan de linkse kant uit. En maakte de 1-0 voor Vonkel in de 11e minuut. Vrij snel daarna wederom eigenlijk een counter van Vonkel. En die werd in de 16 ingebracht. En een speler van Prinses Irene stak zijn hand omhoog en raakte de bal met de hand. Ja, en de scheidsrechter kon niet anders doen dan de bal op de stip te leggen. En Luc Riepen, die maakte dit buitenkantje, de 2-0 voor Vonkel. Dus ja, het zou heel mooi zijn na de blamage van vorige week te Vonkel met 4-0 verloren. Wij nooit gedacht. Prinses Irene won van Venors met 3-0. Maar kijken nu, na een half uur, wel tegen een 2-0 achterstand aan. Hier op Sportpark de Heuvelwolken. Stand Vonkel tegen Prinses Irene. 2-0.
0: Dankjewel, Marco. Dan gaan we naar Arie van der Sloot. Want die is vanmiddag bij de wedstrijd van Berchem Sport tegen Hilse. In de tweede klasse G. Sportpark Koppelsteeg in Berchem. Daar zit voor ons Arie. Arie, hoe kijk je tegen de wedstrijd van vanmiddag aan?
6: Ja, met lekker weer in ieder geval. En,
0: nou, dat is al meegenomen.
6: Wat ik nu al gezien heb, moet Berchem toch wel heel erg oppassen. Want Hilse is behoorlijk aan het opdringen. Joep Hoefnaus heeft al een flinke redding moeten doen meteen in de eerste minuut. Dus dat is even oppassen. Maar vooruit, we zijn nog maar net aan de gang. We hebben een minuutje of drie gevoetbald. Ja, Hilse, vorige week ook een nieuwe tegenstander. Ik kan me eigenlijk niet heugen dat we ooit tegen gevoetbald hebben. Maar goed, in deze klasse zitten mooie wedstrijden bij. Dus ook... Dit is er zo in, want vorige week met 4-2 van DOW gewonnen. Dus ja, DOW vorig jaar gedegradeerd. Maar ik wil toch wat zeggen dat ze in ieder geval iets in de mars hebben, Gilsen. Dus ja, en Berchem, ja, dat hebben we zelf allemaal meegemaakt. 1-0 verlies tegen Magriet. Echt veel beter, veel meer aan de bal, laat ik het zo zeggen, als Magriet. Maar ja, 1-0 verliezen, ja, dus de wet geen doelpunten, dan kun je niet winnen. Dus dinsdag hebben we nog, dat moet ik even bij vertellen, dinsdag hebben we een beslissingswedstrijd gespeeld tegen Rode SCB voor de beker. En die heeft Berchem 4-0 gewonnen, dus de volgende ronde die is voor Berchem gehaald. En die wordt gespeeld tegen FC Uden op hetzelfde veld als vorige week. Afgelopen dinsdag hebben we gevoetbald. Dat was ook op het veld van Uden, de beslissingswedstrijd. Maar goed, deze wedstrijd, ja, Berchem die heeft een paar wijzigingen erin gedaan. Jur van Rijnen, Steve van Duinhoven zit erin. Nick Tielemans en Maiko Lammens. Die zitten wissel. Dus Jur van Veldhoven ook. Stijn Roeks is er niet bij. Die zal geblesseerd zijn. Maar ja, daar hebben we andere spelers voor. Dus het moet toch met dit stel ook wel lukken. Dinsdag ben ik er niet geweest. Maar heb ik gehoord dat er heel goed gevoetbald is. Dus we gaan het hier allemaal afwachten. We houden jullie op de hoogte. We hebben hier even kijken. Ja, het is... Nou, ik kijk even niet. En het is 1-0 voor Berchem geworden hier. Ik zag wel een uitval. Ze gingen naar de zijkant toe. Maar ik... Ik ga dadelijk melden wie de doelpunt heeft gemaakt, want ik wou afsluiten. En toen keek ik naar mijn telefoon hoeveel minuten we gevoetbald hebben. Dus Berchem staat hier na 5 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong.
0: Oké, dankjewel. Dat is nog eens leuk, Arie. Ga zo door, zou ik zeggen. Dan gaan we naar SV Top tegen SVSSS. En dat is op Sportpark Top in Os. En daar zit voor ons Bert van den Berg. En ook een wedstrijd in dezelfde klasse, tweede klasse G. Goedemiddag, Bert.
7: Goedemiddag, ja. Ja, inderdaad. Hier zijn we bij de wedstrijd Top tegen SVSSS. Dat ze hebben me verteld dat dat uit Udenhout komt. Dus ik ken de club niet, maar in ieder geval, ze zijn hier nou net een paar minuutjes bezig. En Top is in aanval. En misschien iets oplevert. Nee, balverlies. Dus ze moeten nou weer oppassen voor de tegenstoot van de bezoekers. In ieder geval, het is zo. Ze spelen hier in het grote stadion. Dus ik zit hier in de eretribune, dus wat dat betreft kan ik het alles goed overzien. Dus dat is wel een meevallertje hier. En ja, hoe of wat dat, hoe dat komt, weet ik niet, maar het maakt niet uit. In ieder geval, we zijn hier mooi gestart. En dus we wachten het af hier even nog deze avond meenemen over links van Top. Misschien dat dat iets oplevert. En kijken of de bal voorkomt. Hij komt wel voor, maar hij wordt weggewerkt door de achterhoede. Nog niet helemaal goed. En de schot van een van de voorwaarts van top in de handen van de doelman van de bezoekers. Dus 0-0 tussenstand hier. Top tegen SPSS.
0: Oké. Dankjewel Bert en geniet ervan om in het grote stadion aanwezig te mogen zijn op de eretribune. Je wordt echt met alle ega's behandeld in Os. We gaan naar Jos van Ossau in de vijfde klasse C, waar Vita vandaag Teister Banders ontvangt. En Vita die is vorige week de competitie uitstekend gestart met 3 punten door de 5-3 zege bij Herpinia. Hoe gaat het nu, Jos? Jos is weggevallen. Dan wachten we eventjes en dan is Ben nu meteen aan het bellen om het nog een keer te proberen.
8: Proberen we door.
0: Ja, we hebben weer contact, dus dat moet dan nu goed gaan lukken. We kijken even naar onze technicus Jeroen van Balveren. En Jeroen die knikt, dus je hangt Jos. Je bent in de uitzending. Goedemiddag.
9: Ik kan er niks van verstaan, maar ik ga ervan uit dat ik in de uitzending ben gekomen vandaag hier op het Vita-terrein. Vita tegen Teister Banders. Kerk Amersfoort, ja, een plaatje daar bij Tiel. Ja, we moeten geloof ik 6 keer richting Tiel. Dus dat is altijd niet zo gezellig. Hè? Maar vandaag hebben ze hier op visite. Moet het pontje over, de brug over. Dus allemaal naar het trammeland, niet zo gezellig. Maar Vita heeft vorige week goed gestart. Hè? Een 5-3 overwinning op Perpignan. Maar Teister Banders uit het Kerk Amersfoort. Ook met 2-0 winst van. En NEC is er ook niet mis natuurlijk. Vorige week een geweldige wedstrijd gespeeld. Dus, 5 doelpunten, maar toch 3 tegen. Dat betekent toch dat trainer Harm van Uden wat aan de achterhoede moet sleutelen natuurlijk. Want 3 tegen, dat is toch eigenlijk te veel in de wedstrijd natuurlijk. Maar ja, het weer is hier geweldig. Het veld is goed. Het is gezellig druk. Want vandaag seizoenopening van Vita. Ik heb de grote trommel weer gehoord. Dus dat is ook allemaal mooi. Zij zetten vandaag weer van Engelen uit Vlijmen. We zijn op het scorebord staat 9 minuten. De eerste kans was voor Vita uit de voorzet van Jordi Vestering. Die weer terug is van een blessure. Een langdurige blessure. En die gaf de bal lekker voor. Een voorzet strak voor. Maar ja, de intikker die bleef weg. Dus we hadden eigenlijk een Van Bommel en... Van Bommel en ja, kan niet op zijn namen komen, maar Gakpo, die het hem in kon schieten natuurlijk.
0: Gakpo.
9: Zo'n kans was het eigenlijk ook, maar hij ging er hier niet in. De 7e minuut. Schietkans voor Teister Banders, maar het was Max van Elden, keeper van Vita, die deze bal goed pareerde. Dus lekker weer, goed voetbal weer. En we wachten maar af. Dus tussenstand 0-0.
0: Dankjewel Jos voor deze eerste update. En nu hoor ik mezelf wel weer. Dus ik denk dat Jos mij nu ook wel gehoord zal hebben. We hebben nu alle 8 wedstrijden. Ja, 9 zelfs. Omdat ook Odilia Peel tegen Oostrum even in de uitzending kwam. Waar het al rust is. 3-0. We hebben nu alle 8 wedstrijden gehad. We gaan even naar de Miami Sound Machine met Bad Boy. En dan zullen we de Bad Boy in Uren is op gaan zoeken. En dat is goed bedoeld door Fons. Fons boekelde met bij Udi tegen Rijnvogels.

0: Ja, dat was Bad Boys van de Miami Sound Machine. En we gaan naar Sportparkpark, zegt hij, in Uden. UD19 tegen Rijnvogels. Het was nog 0-0 toen je ons verliet, Fons. Hoe staat het nu?
1: Ja, het is een tijdbestek van 3 minuten 0-2 geworden. Dat betekent dat de gasten uit Katwijk met 2-0 voorstaan. De eerste doelpunt was, ik kan wel zeggen, een blunder van keeper TJ Odunze. Zeker een schot van 30, 35 meter door de nummer 20 van Rijnvogels. Ja, en TJ stond erna en keken naar, die belandde in het doel. Dus dat betekende een 0-1. 2 minuten later een lange bal van Rijnvogels. Die tikte TJ Odunze nog. Probeerde die bal over de lat te tikken, maar dat lukte niet. En de spits van Rijnvogels, die is de kippen bij. En die kon het laatste tikje geven. Van der Meer was die, ik was even zijn naam kwijt. En dat betekende de 2-0. Ja, en nou is het even achter de feiten aanlopen. Kijk, dat zijn twee ongelukkige doelpunten. Ik moet overigens zeggen, de eerste doelpunt was een schitterend doelpunt, maar die mag er gewoon niet in. Dus, maar goed, dat is voetbal. Er is niks zo onvoorspelbaar als voetbal. En we hebben hier nog 1 minuut op de klok en dan is de rust hier. En Udenaren kijken dan tegen een 0-2 achterstand aan.
0: Dankjewel, Fons Boekelder. Dan gaan we snel naar Hees, want ook daar zal de rust bijna ingaan. HVCH tegen de Bataven. HVCH die had het moeilijk. Bataven was veel in de aanval. Appie, is de situatie op het veld wat gewijzigd nu?
2: Ja, HVC wel meer in de aanval.
0: Ik hoor Appie
2: maar
0: niet.
2: Maar helaas dan niet in doelpunten kunnen omzetten. Terwijl de Bataven dat wel hebben kunnen doen. Die maakte in de 27e minuut maakte de Bataven de 0-1. En in de 42e minuut een foutje van de verdediger van HVCH. En die werd afgestraft door een aanvaller van de Bataven. En zo werd de stand 3 minuten voor de rust op 0-2 bepaald.
0: Dus de Bataven is gewoon de bovenliggende ploeg vanmiddag?
2: Ja, vooralsnog wel. Dan moet ik wel zeggen dat de laatste kwartiertje kwamen de HVCH op een paar hele goede kansen. Waarvan er ook minimaal 1 of 2 in het doel had kunnen liggen. Maar die gingen net overal op de lat. Dus dat betreft ook een beetje pech van de HVCH-kant. Maar de stand is 0-2 dus.
0: Dat is een bittere pil, maar we hebben gelukkig nog een goede tweede helft te gaan. Dus we wachten het af. Dankjewel, Appie Visser. Dan gaan we naar Buren tegen Herpinia in de vijfde klasse C. Benny Kuipers, de stand bij jou.
3: Het is nog altijd 0-0, Jack. We zitten inmiddels in de 44 minuten. Harm Negens gaat er nu over rechts vandoor. Kan een voorzet geven. En daar kan Boven die er net niet bij. En dan gaat hij wel voorlangs. Ja, de mogelijkheden zijn er wel voor Herpinia. We kunnen het niet echt grote kansen noemen. Maar de mogelijkheden zijn er wel degelijk. En ook Buren heeft met die vrije trap, die ik daar straks zal vermelden, bijna een verrassing gedaan. En net had het ook nog een mogelijkheid. Veel kopkans voor de spits. Maar die schampte de bal en die ging dus ver naast. Maar verder is Herpinia toch wel iets meer in balbezit. De laatste paar minuten is Buren wel een beetje aan het terugvechten met die mogelijkheid nu. Maar Herpinia heeft een aantal corners gehad daaruit. Er stond een paar hakkelijke situatie. Maar het doelman van Buren werd iedere keer de winnaar en hield die ballen eruit. Herpinia nog een keer in de aanval. In balbezit, wou ik zeggen, Gijs van de Heuvel. Maar die heeft schijnbaar een handje gebruikt. Krijgt de vrije trap tegen. We zitten in de voorlaatste minuut van deze wedstrijd. En ja. Opwinding is er natuurlijk nog niet zoveel geweest. Ploegen werken allebei hard, maar het merendeel speelt op het middenveld af. Herpinia iets meer naar voren en iets meer wat mogelijkheden. De bal wordt nu met een lange trap naar de spits gebracht, maar het is weer Jesper Waschuik die bal keurig aan zijn borst aanneemt en hem meegeeft aan Ivo van Ooyen. Die kan misschien een mogelijkheid zoeken. Die wordt aangetikt, maar blijft staan en geeft de bal dan op Harmeges. Die kan er vandoor over rechts. Harmeges, die vorige week 3 keer doel trof, nu die bal probeert te krijgen bij Bovendieten. Maar weer zit er zo'n voetje tussen met oranje kousen. En dat betekent dat Buren weer balbezit heeft. Maar Pinja neemt weer over. En gaat nu aan de volgende aanval met Ivo van Ooyen weer proberen. Raakt die bal toch weer kwijt. Dan wordt die bal naar voren getrapt. Is Willem Bras in het duel met de spits. Thomas Onderbeek kan die bal net aantikken naar zijn eigen doelman. En Jurk Lelijk, 18-jarige, blijft rustig. Speelt die spits van Buren goed uit. Moet alleen nu die bal eventjes naar voren trappen. Want hij is ver uit zijn strafgebied. Doet het ook richting Bovendieten. Die kan hem net niet doorkoppen. En dan is het weer Buren die bal opruimen en misschien hoort je het op de achtergrond, maar er ging een rustsignaal. We gaan thee drinken en over een kwartiertje komen we weer bij u terug. En de ruststand tussen Buren en Erpignan is dus 0-0.
0: Dankjewel, Benny Kuipers. En ook bij Joop van Lanen bij de wedstrijd Keldonk tegen FC Drakt zal het wel bijna rust zijn. Joop, of is het al rust bij jou?
4: Net gesloten. Hier is ook rust en ja, er is hier verder niks aan het spelbeeld veranderd. We kregen nog een hele mooie gelegenheid in de net de laatste minuut hier voor de rust. Het was Jorg Verhoeven die aan de rechterkant van een vrije trap nam daar, maar die bal die werd de zwak ingeschoten. De keeper kon hem makkelijk pakken. En ja, dat is jammer. Er zijn toch mogelijkheden, die standaard situaties, waar je van zou kunnen profiteren. Maar goed, dit hadden ze ook al eerder in de eerste helft, in de wedstrijd zelf moeten doen. Ja, het veld is zodanig, wat ik al steeds aangaf, het is wel erachter het bal bezig, maar ja, het hapt, het deed niet. Het voorin is het, komt er te weinig uit. Dus helaas, dat is het verhaal aan deze kant. FC Drakt het niet doorpakt voorin en geen kans hebben het. Dus 0-0 hier bij rust.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel Joop. Dan gaan we naar Volkel, Prinses Irene in de derde klasse A. Marco van der A, het zal bij jou ook wel rust zijn inmiddels.
5: Nee, het is nog geen rust. Ik denk dat we in de laatste minuut ongeveer bezig zijn. Er zijn wat blessurevallen geweest. Ik moet wel even zeggen, Prinses Irene is teruggekomen tot een 2-1 stand op dit moment. En ik moet wel eerlijk zeggen, als volgende sport, ik mag het ook zeggen, gewoon, was gewoon een schitterende goal van linkskant van het veld. En krulde de bal rechtsboven ook bij de keeper Vince van der Bos. Geen schijnbaar kans, schitterende goal. Stand 2-1. Ik zie op het scorebord staan, 48 minuten nu gespeeld. Scheidsrechter laat nog even doorgaan, dus ik weet niet. Ja, ik zei al, er zijn wat blessuregevallen geweest. Ook nu weer eentje. Aanvoerder Jeroen van der Laar kreeg de bal in het gezicht. En de scheids fluit af. Ja, dat is meestal met een blessure aan het hoofd dat de scheidsrechter dan afsluit. En we gaan even kijken. Vince van der Bos schiet de bal nog even naar voren. Gaat kijken of Tigo van der Locht bereikt kan worden. Die kan bereikt worden. En wordt door de nummer 2 van Prinses Irene naar de grond gewerkt. Vrije trap. Vervolgens kunnen we nog even meenemen hier. De bal die ligt nu nog in het achterveld, maar komt zo meteen terug op de plek. In ieder geval aan de helft van Prinses Irene. Daar gaan wij de vrije trap nemen vanuit Volkel. Jeroen van der Laar zal deze bal nemen. Dat zal een van de laatste wapenfeiten zijn van deze eerste helft. Ik ben even de naam kwijt van de scheidsrechter. Jonge scheids, maar doet het wel uitstekend hier.
0: Dat is fijn om te horen.
5: Jannie Rijn met een bal aan de linkerkant. Probeert hij aan de linkerkant even door te gaan. Gaat de 16 meter in. Komt alleen voor de keeper. Nee, ik kan hem net niet redden. En deze bal die gaat mee naar de achterlijn. Dus achterbal voor Prinses Irene. Stand na 49 minuten spel hier in Volkel. 2-1 voor Volkel.
0: Oké, dankjewel voor deze update bij jou. We gaan met Kim Carnes gaan we naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na de reclame terug met de half drie wedstrijden. Kim Carnes.

0: Ja, we hebben vlak voor de klok van drieën nog wel even een berichtje. We gaan naar de ereklasse rugby. RC de Dukes, rugbyclub de Dukes. Die doet het de laatste jaren ontzettend goed in de Eredivisie. Vorig jaar bereikten ze de finale tegen de Haagse RC. Helaas verloren ze die wel. Ze hebben doorgeselecteerd dit seizoen en hebben daardoor een iets minder sterk elftal, maar voorlopig draaien ze nog steeds ontzettend goed mee. Gisteren weer een overwinning, 36-23 tegen rugbyclub Diok. De Haagse RC won ook. Die gingen naar Oosterwijk bij de Oosterwijk Oysters. En ze wonnen met 57-12. Maar de verrassende koploper is nog altijd het Gooi. En die verpletterde gisteren AAC. Het werd in de op het thuisveld werd het 52-16. De stand nu in de Eredivisie Rugby. RC het Gooi staat eerste met 20 punten uit 4 wedstrijden. RC de Dukes uit Den Bosch 19 punten, 4 wedstrijden. En de Haagse RC uiteraard uit Den Haag heeft 15 punten uit 4 wedstrijden. Dat was het tweede uur alweer, het eerste uur van MFM Sport. We gaan naar het tweede uur met reclame, nieuws en reclame.
1: MFM Sport.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe, wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Eindhoven.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
1: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden.

0: Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10, maar dan de Ring Noord richting Zaanstad, tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kansingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: NFM.
10: Sport. Welkom terug bij het volgende uur van MFM Brabant Sport. De handbalvereniging Dynamico uit Os en Hees heeft afgelopen seizoen, afgelopen zomer behoorlijk doorgeselecteerd om het nieuwe seizoen in de Next League handbal wat beter te laten verlopen dan vorig seizoen, toen ze het vegenlijf net wisten te redden via wel een goede prestatie hoor, maar via de na-competitie. Nu zijn ze deze competitie ontzettend goed gestart met 2 mooie zegens. Maar vorige week gingen ze ten onder bij Inbeek bij BFC. We zijn benieuwd hoe dat ze het gisteren hebben gedaan bij de toppers van BVO 2. En daarvoor hebben we aan de lijn Bart Hanenberg, speler van het eerste team. Een hele goede middag, Bart.
9: Dag.
10: Nou, het was uitstekend begonnen het seizoen voor jullie. Vorige week even een misstap bij BFC. Alleen de tweede helft had ervoor gezorgd dat het zo negatief eindigde. Hebben we gisteren wat herstel kunnen zien bij BVO?
9: Helaas niet. Eentje met één punt verloren. Een hele zure nederlaag.
10: Ja, maar
9: wel verloren.
10: Ja. Maar kwam dat omdat je zeg maar dezelfde mankementen had als vorige week in de tweede helft? Dat je gewoon niet in het spel kon komen?
9: Nee, we speelden eigenlijk de eerste helft heel goed. Dekking stond sowieso heel de wedstrijd. Het stond wel goed. Alleen de tweede helft, de afronding met drie keer niks. Ja. En een keeper die begon er ook vertrouwen in te krijgen. Dus op een deur had hij ook alles. En in de rust stonden we met 1-0 voor.
10: Ja.
9: Toen kwamen we begin tweede helft al gelijk met 4 doelpunten voor. En toen gingen hun helemaal uitdekken. En dat hadden we op zich ook goed onder de knie. Alleen de afronding werd niks. En toen liepen hun terug. En winnen we uiteindelijk met 1 doelpunt.
10: Ja. Als ik nou heel goed luister, dan ben je eigenlijk niet ontevreden over het spel van jullie. Maar je gaf het toch, net als vorige week, onnodig uit handen.
9: Ja, zeker.
10: Ja. Nou,
9: het spel was goed, alleen de afronding niet.
10: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd belangrijk dat je scoort, hè?
9: Ja, dan moet je doelpunt hebben. Maar... anders ga je het niet winnen.
10: Nee, anders ga je niet winnen, inderdaad. Nou, dat betekent dat Bevo nu ongeslagen samen met Artemis aan de leiding gaat. En dat jullie na je uitstekende start met 2 overwinningen nu 2 nederlagen hebben geleden. Hoe ga je dat volgende week doorbreken? Wat is nodig?
9: Ja, goede vraag natuurlijk. Maar...
10: wat is nodig? Dat je beter de ballen...
9: training, iets meer felheid ook in de trainingen. Echt doen alsof het een wedstrijdsituatie is, ook qua afrondingen.
10: Ja.
9: Als je de training als wedstrijdsituatie... en dan oefenen met die afronding, dan doe je dat ook in de wedstrijd.
10: Ja.
9: Dus ik denk voornamelijk dat...
10: Tegen wie speel je volgende week?
9: Goeie vraag. Ik zou het niet weten.
10: Nee, ik heb het ook niet opgezocht, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik weet het ook niet.
9: Nee, maar goed,
10: ik reken wel dat je volgende week met je team weer gaat winnen, Dynamico. Want anders denk ik dat we maatregelen moeten nemen, Bart.
9: Ja, denk ik
10: zo. Nee, Bart, even zonder gekheid. Ik hoop dat het volgende week weer lekker gaat. Dat je, zoals de competitie start, weer een keer de winst kan pakken. En dan spreken we elkaar uiteraard volgende week weer naar de klok van 3. Is dat goed?
9: Hopelijk met goed nieuws.
10: Ja, dat hoop ik ook. Oké, dankjewel voor de bijdrage weer van deze week. En toch een goede zondag nog toegewenst. We gaan verder. Arie van der Sloot bij HVCH tegen die hele mooie ploeg. En die heet de Bataven. Maar HVCH had een slechte eerste helft. Kwamen met 0-2 achter. Al was het laatste kwartier alweer wat beter, Appie. Starten ze nu goed de tweede helft?
11: Moet ik misschien Arie van der Sloot hebben?
10: Is het Arie van der Sloot hebben?
11: Ja, maar ik sta bij Bergsport Keulen.
10: Nou, dan is dat mijn fout, Arie. Ik ben heel blij dat ik jou in de uitzending heb. Bergsport tegen Geelse.
11: Je had het bijna alles goed gedaan, behalve de wedstrijd voor de Webber. Dat ging het goed, hoor.
10: Vertel, hoe zijn jullie de tweede helft begonnen?
11: De doelpuntenmaker van de 1-0, dat was Jur van Radijn, op aangeven van Peres Hoeks.
10: Ja.
11: Dus in de 18e minuut was het 2-0 geworden door weer Jur van der Leijnen op aangeven van Gijs Schamp. Dus dat was echt wel een hele mooie aanval. Uit het draaien deed Jur van Rodijnen. Die schoot hem langs de keeper van Gillissen heen. Timo de Bakker, die wou 21 minuten wou die Joep Hoefnagels verschalken. Maar die had een puikenredding. Dus die bal die werd corner gestompt. En dat was een hele mooie redding van Joep Hoefnagels. De 22e minuut, ja, we gaan even door, want er is eigenlijk Bergen 2-0 staat, had al veel en veel meer moeten zijn eigenlijk, maar 22 minuten, een open goal, Steve van Duinhoven, snoei en snoeihard tegen de paal aan. Ja, het was eigenlijk gewoon een open goal, er stond niemand meer in, ik denk een tikkie, dat was meer dan genoeg geweest, maar goed, hij ging er niet in. En de 36e minuut was het nog eens een keer, twee keer, een mooie actie van Peres Hoeks, die schoot op goal en tegen de lat aan. En hij komt weer terug en daar stond Jur van der Deijnen en die kopt de bal ook weer tegen de lat aan. Dus een klein beetje zuiverder met die kopbal. Die had er zeker in gemoeten. Het schot was een heel mooi schot van Peres Hoeks. Maar ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben dat hij ook dan net weer onder die lat valt. Maar goed, Berghem, het is best een aardigheid om te kijken. En ik wil niet zeggen dat Gilsen eigenlijk slecht is, maar ze zijn echt een open wedstrijd. Die komen ook van het doel af. Heel anders dan vorige week. Magriet dat deed. En er komen af en toe toch gevaarlijk doorzetten, Gilsen. Dus het blijft opletten, maar goed, de achterhoede met Tijn, de poten, deze week weer vanaf zijn blessure weer de hele wedstrijd erin. Dus, en de andere kant hebben we Cas Banken, ja, daar hebben we echt twee hele goede backs aan. Dus dat wordt meestal wel opgelost, maar het blijft opletten voor die aanvallen van Gilsen. Maar Berghem die moet niet te slordig worden en toch even doordrukken, dan is dat zeker één of twee doelpuntjes had er al bij kunnen hebben. Maar goed, dat is niet. Even kijken, we moeten nog 4 minuutjes en dan gaan we naar de rust toe en naar de thee en naar de koffie. En het is hier 2-0 voor Bergen Sport.
10: Dat zal lekker rusten zijn, Arie. Hartstikke bedankt voor je verslag. We gaan naar Bert van den Berg. Die is aanwezig bij Top tegen SVSSS. En ik kan uw beste luisteraars vertellen dat Bert het niet altijd even goed heeft zoals vandaag, dat hij op de eretribune plaats kan nemen. Maar Bert, heb je ook al doelpunten gezien?
12: Jazeker. We hebben ze hier 2 gezien. Allebei de kant eentje. Dus de tussenstand hier is 1-1. En ik moet zeggen, het is een terechte stand. Want als eerste top dat de leiding aan de leiding kwam. Maar de gasten uit Iederhout die kwamen goed terug. En een paar keer gevaarlijkheid. Dus wat dat betreft was het een beetje in evenwicht deze wedstrijd. Maar de man uit Iederhout zagen toch kansen via een aanval op rechts de bal goed terug te leggen. En de bal werd ingelopen door een van de voorwaartsen van de gasten. Dus dat was dus de 1-1. De 1-0 van Top was een uit een hoekschop. En de bal werd kort genomen. De bal werd teruggelegd. En dat was een schot uit de tweede lijn. En die ging er ook prachtig in. Dus ja, zo hebben we allebei de kanten een mooie goals gezien. Dus, ik moet zeggen, deze wedstrijd die is eigenlijk een evenwicht. Want het kan eigenlijk alle kanten heen. Maar het is nu de tussenstand hier 1-1.
10: Oké, dankjewel Bert van den Berg. Dan gaan we eens een kijkje nemen bij Vita tegen Teister Banders. Vita, waar het sportpark gezellig druk is in Megen. Het is de seizoensopening bij Vita. En de club is op zoek natuurlijk naar de tweede winstpartij vandaag. Jos van Osso kan ons vertellen hoe dat het daar gaat in Megen. Goedemiddag Jos, je bent weer in de uitzending.
13: Goedemiddag. Ja, we zien hier een prachtige wedstrijd hier op het mooie sportpark hier op Den Heuvel in Megen. Want ik ben straks eruit gegaan met in 13 minuten een doelpunt van Thijs de Banders uit de voorzet. Dat is een mooi intikkertje, dat is simpel. Dat telt wel natuurlijk. 14 minuten. Was het een solo eigenlijk van Jordi van Vestering. Ja, de man die teruggekeerd is, die vorige week dus gescoord heeft. Maar nou vandaag weer een geweldig doelpunt maakte vanaf de middenlijn eigenlijk alleen. Hij omspeelde 2-3 spelers op snelheid en tikte de bal beheerst in het doel. Dat betekende 1-1. Maar het was Thijs de Banders dat meteen weer terugsloeg. Want in de 15e minuut was het alweer 1-2. Het was de rechterspits, die razendsnelle van Thijs de Banders. Ja, die de linksback er helemaal uitliep. En beheerst en zijn doelpuntje meepikte. En dat was een mooi goal eigenlijk. Hierdoor was het ook wel dat trainer Harm van Uden in heeft gezien dat er toch een snellere man bij die linksback moest komen. Want die was eigenlijk niet te houden. Want die maakte daarna ook nog eens een doelpunt, maar dat werd dus afgekeurd. En toen kregen we in de 26e minuut een inkopper eigenlijk van Willem Brouwer, de man van de drie goals vorige week. He, het was eigenlijk van de doellijn kon je hem zo midden in de goal koppen, maar hij presteerde hem toch langs te koppen. Toen presteerde toch Thijs de Banders in 27 minuten voor een leeg doen. Keeper was eruit, die moest eruit, kwam iets te laat uit. Maar toen kon hij de bal intikken in een leeg doel en hij ging centimeters sterk in langs de verkeerde kant van de paal. Toen was het scheidsrechter van Engelen uit Vlijmen die een doelpunt afkeurde van Thijs de Banders. Het was een corner die in werd gedraaid en werd wel geduwd. Maar ja, dat wordt er maar elke corner natuurlijk, zeg ik altijd. Dan kunnen we het pinantisch blijven geven. Maar de scheidsrechter keurde dit doelpunt af. En dat betekent dus geen doelpunt. En toch kwam Vita nog op een 2-2 voor de rust. Het was een eigen doelpunt eigenlijk van de speler. De bal werd hoog voor het doel gegooid. Werd half op de schouder van een speler van Thijs de Banders. En dat betekende de 2-2. Dus we gaan hier rusten, want de klok staat op 45 minuten met 2-2. En dat is eigenlijk toch niet de verkeerde. Dan heb ik vergeten mee te nemen. Dat was weer een geweldige kans eigenlijk. Hier zie ik van Stan van Vechel. En daar bleef het bij. Maar de Thijsterbanden staat na een half uur spelen met 10 mensen op het spel. Want dat was Willem Brouwer, doorgebroken speler, die neer werd gehaald. En er was maar één straf nodig. En dat was een rode kaart. Dus tussenstand bij Vita Thijsterbanders 2-2.
10: Een heleboel gebeurt bij jou, Mege Jos. Dankjewel voor deze update. En dan gaan we meteen door naar de derde divisie weer, waar UDI 19 tegen Rijnvogels binnen 3 minuten op een 0-2 achterstand was gekomen. En daarna een beetje achter de feiten aanliep. Maar we zijn weer een stuk verder in deze wedstrijd. En Fons Boekelder kan ons vertellen hoe dat de wedstrijd zich ontwikkelt. Fons, ga je gang.
14: Ja, het is inderdaad zo zoals hij zegt. Maar in de 46e minuut wordt Job Michels binnen de 16 meter neergehaald. En dat betekende een strafschop voor de Udenaren, die Udenaren mochten gaan benutten. En het was Louis van Zundert die zich mee bemoeide. Hij schoot die bal hoog over. Een uitgerekende mogelijkheid om die achterstand te verkleinen naar 2-1. De speler van Rijnvogels kreeg een rode kaart. Dus Rijnvogels speelt momenteel met 10 man. Ja, het is natuurlijk doodzonde dat hij die bal overschiet. Nogmaals, een uitgerekende mogelijkheid. Ja, verder is er hier ook nog weinig gebeurd. Raoul Ome probeerde het zojuist van de 16 meter. Maar dat was een prooi voor de doelman van de Rijnvogels. Dus ik denk dat Rijnvogels nu alleen maar gaat proberen die voorsprong vast te houden. En niet verder uit te breiden. Mocht die mogelijkheden er zijn, dan zullen ze dat natuurlijk wel doen. Maar het belangrijkste is voor Rijnvogels die overwinning over de streep te trekken. En dat ze de koppositie van Noordwijk gaan overnemen. Goed, daar is het zo'n beetje hier. 54 minuten op de klok. Stand 0-2 in het voordeel van de ploeg uit Katwijk aan de Rijn.
10: Dat is 0-2, zegt Fons. Volgens mij zei hij dat er een penalty gescoord was door door UDI 19, door Louis van Zundert. Dus ik denk dat het 1-2 is. Maar goed, dan zullen we het zo eventjes nakijken op de teletextpagina. HVCH tegen de Bataven. Appie Visser. HVCH kwam het laatste kwartier een beetje terug.
15: Ja, dat in de eerste helft wel. Wel Bataven nog even de 0-2 scoren net voor rust. We zijn inmiddels 10 minuten na rust bezig. En de trainer heeft een drietal wissels ingebracht. Er werd een corner genomen, 3 wissels erin. En een van die 3, stand van Ballengooi, die kopte vanuit die corner op 3 hij de 1-2 in. Dus er stand dus nu na 12 minuten voetbal in de tweede helft 1-2 nog in het voordeel van de Bataven.
10: Dankjewel, Appie Visser. HVCH heeft nog werk te doen. We gaan kijken bij Marco van der A. Volkel tegen Prinses Irene. En door Volkel kwam zonder dat het de betere ploeg was op 2-0. En zo zie je maar weer, in het voetbal is de wet. Als je niet scoort, dan kun je achterkomen. En dat was bij Volkel ook. Weinig aan de bal, maar toch met 2-0 voorstaan. Dat was natuurlijk heel erg mooi. Maar Prinses Irene wist met een schitterende goal in de kruising met 2-1 te maken. Nu zijn we in de tweede helft begonnen. Marco, is het nog steeds 2-1 bij jou?
16: Ja, we zijn inderdaad aan de gang. We zijn de tweede helft een minuut of 10 aan de gang. Zeker. Nee, Volkel kwam op een 3-1 voorsprong. Ik zei al, het balbezit is bij Prinses Irene. Maar Volkel speelt de counters wel perfect uit. Ik kwam dus op een 3-1 voorsprong, maar een minuut geleden, net toen ik jullie in de uitzending kreeg, was er een aanval van Prinses Irene aan de rechtse zijde. Ik heb helaas niet de namen wie de exact speler bij de oranje hemden uit Nistelrode, maar een schitterende voorzet. We landen op het hoofd van de nummer 10 van Prinses Irene. En hij maakt de aansluitingstreffer. Klein uur gespeeld hier, Sportpark in Volkel. Het wordt spannend, het wordt echt heel spannend. 3-2 op dit moment.
10: Oké, 3-2 bij Volkel tegen Prinses Irene. Weer een doelpuntrijke wedstrijd. Net als vorige week voor Volkel, alleen staat de stand nu iets gunstiger. We gaan eens kijken bij Benny Kuipers, bij Buren tegen Herpinia. Herpinia dat wel degelijk kansen kreeg, veel balbezit heeft, maar de hardwerkende ploegen Buren en Herpinia hadden nog steeds niet gescoord. Misschien nu wel. Benny, vertel ons. Is er gescoord?
17: Het is een doelpunt gevallen, Jack. Want de tweede helft is een beetje een kopie van de eerste helft. Alleen de rollen zijn omgedraaid. Buren is nu de iets betere ploeg. En Herpinia dat meer aan verdedigen moet. En in de 57e minuut heeft de thuisploeg de score geopend. Bij een voorzet stonden heel veel mensen in het strafgebied. En de spits van Buren die nam die bal aan en die hakte vervolgens die bal met zijn achterrug langs de doelman van Herpinia heen. En zo werd het vanaf de 5-meterlijn de 1-0 gescoord door Buren. En na de T moet ik ook zeggen, wat ik al zeg, dat de thuisploeg de iets betere ploeg is. En ook weer iets meer op de helft van Herpinia te vinden is. Daarentegen heeft Herpinia na de rust toch ook één mogelijkheid gehad, maar dat speelde het helemaal niet goed uit over links. En nu is Herpinia wel weer een aanval met Bovendieten, maar het is ongelukkig met zijn acties ook nu weer. Verliest hij de bal vrij gemakkelijk. En dan komt je tegenaan van 3-2 voor Buren. En dan is het toch Mike Jansen die in kan grijpen en die bal nog afneemt. Daar kwam er Buren weer gevaarlijk uit. En Herpinia is nu weer in balbezit. We zitten inmiddels al in de 67e minuut. Dus een kleine 23 minuten nog. En is ook deze wedstrijd weer over. En Herpinia moet natuurlijk proberen die stand gelijk te trekken. Maar zoals ik al zei, de tweede helft verloopt veel moeizamer dan de eerste. Nu dan misschien een aanval over Lex met Jesse Moekel, kan hij die bal houden? Die houdt hij in. Nu naar de doelman toe. Geeft die bal af. Toch weer recht naar de tegenstander. En dat is oranje. En dat betekent dat Buren weer uit kan verdedigen. Weer zo'n bal die eigenlijk niet goed zijn positie vindt. En dan verlies je de bal weer. En dan kan Buren weer met een uitval komen. We hebben gespeeld bij 68 minuten. Tussenstand tussen Buren en Herpinia. Nu 1-0. En de doelpuntenmaker, die kan ik nog even melden, dat was Michael van Baren. 1-0 dus voor Buren.
10: Dankjewel, Benny Kuipers. Nou, dan hebben we het hele rijtje met de wedstrijden weer een keer gehad. Dan gaan we nu eens een keer aan luisteren naar de beste liveband van Nederland. Volgens sommigen. En dat is Direct. Ah, Joop die hangt nog. Nou, laten we Joop dan even voorgaan. Want het is een beetje sneu, Joop, als je dadelijk moet wachten. Joop, ja. Vertel, bij jou op het veld, wat zie je?
18: Ja, ik zie geen beste wedstrijd, laten we daarvoor opstellen. En het spelveld is nog steeds hetzelfde. Alleen, er is gescoord. En wel in de 49e minuut was het FC Drakt. Het was het Jorg Verhoeven op het middenveld die de bal vrij maakte. En de bal diep kon sturen op Sim Timmers. En die ronde het bekwaam af, liep door en schoof de bal in de hoek. En dat is wel een Sim toevertrouwd. Dus dat is de 0-1 hier. En er is ook eigenlijk alles mee verteld. FC Rak mag dan wel het meeste balbezit hebben, maar ondertussen doet Kelder ook aardig mee en komen er ook af en toe toch gevaarlijk uit. En dan zie je wat paniek achterin bij FC Rak, dus zo zeker is het allemaal nog niet voor ze. En ja, het blijft een hele wedstrijd met heel veel slordig balverlies aan beide kanten. Je zou bijna zeggen dat ze dezelfde shirtjes aan hebben, maar dat is niet. Dus het is duidelijk blauw en oranje. Maar goed, het is niet beter en ik kan er ook niet veel anders van maken. Dus hier is 66 minuten gespeeld. Stand 0-1 in het voordeel van FC Dracht. En ja, wie weet komt er nog een goal en kan zomaar aan beide kanten nog vallen. Dus dat is het van deze kant.
10: Oké, dankjewel Joop van Lanen. Nou, dan is het nu tijd voor Direct.

0: My Blood van Direct. En dat is altijd een goed nummer als je naar Direct luistert. Een geweldige band. Een van de bands waar ik mijn voorkeur toch wel voor heb in Nederland. Goed, we gaan eens kijken bij Leon van Langveld. Die wist ons te vertellen dat Odilia Pil wat geflatteerd op een 3-0 ruststand stond. En hij beloofde ons nog wat doelpunten erbij in de tweede helft. Is dat gelukt door een van de twee teams, Leon?
1: Nou, sterk gezegd. Allebei de teams hebben... Dus wat dat betreft een circulaire tweede helft. Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht na 50 minuten. Dus 5 minuten in de tweede helft scoorde Thijs Rijmakers de 4-0. En toen ging het eventjes wat sneller. En kwam Oosterum zomaar terug tot 4-2. Nou, even daarna werd het 5-3. Wederom door Thijs Rijmakers. En toen was Oosterum was volop aan het proberen om in ieder geval nog iets te forceren. Omdat ze na die 4-2 dachten ze toch dat er nog even wat te halen viel. En maakte dus Thijs Rijmakers die 5-2. 5-3 werd het door een penalty. Beetje discutabel, maar als we achteraf nu zeggen, oké, wat boeit het? Maakt verder niet uit. En de wedstrijd werd beslist door Falun, onze aanvaller. Schitterend lopje over de keeper. Keeper kwam uit, Falun ging lopen. Keeper kwam uit, was te laat. Falun het lopje eroverheen en de bal viel gewoon eigenlijk in het net. Dus niet in het doel tegen het net, hij viel in het net. Dus wat dat betreft een hele mooie tweede helft. Spectaculair, wel zeker om te zien. Ook, want 3 doelpunten van beide partijen. Hoop voor Oosterum nog even. Maar die hoop werd door de groen-witte snel de grond ingeboord. Waardoor dat we hier nu de volkszanger... Is de volkszanger al aan de gang? Nee, dat niet. Maar Kali schalt door de boksen. Dus je weet het. Ik denk het feest gaat hier losbarsten.
0: De eindstand van?
1: 6-3.
0: 6-3. Jongen.
1: Sorry, inderdaad. 3-3 in de tweede helft. Dus.
0: Die oud-leden moeten genoten hebben.
1: Die hebben genoten. Ik heb ze hier zien staan. Ik stond bij hen in de tweede helft. In die hoek daar. Ja, die hebben genoten. En ze staan nu ook allemaal weer te genieten. Dus dat gaat mooi komen. We hebben dadelijk, zometeen komt er nog een mystery guest. Dus dat wordt allemaal nog even lachen. Gewoon even voor de fun. Even een klein loterijtje erbij. Wie biedt een raad, die verdient de pot. Dus verder geen enkel winstbejaag of commercieel ding. Nee, gewoon lekker even gewoon geinen. En het seizoen openen met onze leden, met onze oud-leden. Maar ook hopelijk toch, ondanks het verlies dan, ook dat ook de mensen van Oosterum mag even blijven.
0: Ja, zeker. Dat hoop ik ook. Maar je moet er wel even rekening mee houden dat Ben pas na 5 kan komen, hè, als mystery guest.
1: Ja, dat jullie pas na 5 kunnen komen.
0: Ben kan pas na 5 komen als mystery guest.
1: Oh, als mystery guest. Ja, dat kan. Dat kan, maar de mystery guest komt om 4 uur. Dus,
0: Oké, nou. Ik weet dat het in ieder geval Ben niet is. Hey, veel plezier. Goed. Heel veel plezier, Leon.
1: Ja, dankjewel. En jullie nog succes met de uitzending vanmiddag. En tot volgende week weer.
0: Ja, dankjewel. En dan gaan we naar Believe in Me van Lenny Kravitz.

0: Ja, daar hebben de ruststanden voor u, voor zover deze binnen zijn gekomen. Uiteraard weer verzameld door onze eindredacteur Ben Clusters. Groene Ster tegen Gemert 0-0, UDI 19, Rijnvogels 0-2 en Excelsior Maasluis, UNA tegen Dongen 2-0. In de eerste klasse F. Bemmel tegen Achilles 29 1-0. Zwaluw VFC tegen VVG 25 1-1. RKHVV tegen Emplina 0-0. HVCH de Bataven 0-2. De SDU OUC OJC Rosmalen 0-0. In de tweede klasse G hebben we Top tegen SVSSS 1-1. Haarsteeg ODC was met de rust 0-2, is inmiddels 0-3 geworden. VOAB Trinitas Oosterwijk is niet bekend. CHC tegen SC Het Zand 1-2, maar dat is inmiddels 1-4 geworden. DAW Schaik tegen Nieuwkuik 0-1. En Berchem Sport tegen Geelse 2-0. Derde klasse A. EVVC tegen FC Uden 0-0. Venhorst Sparta 25 0-1. Volkel Prinses Irene 2-1. WEC NEC Nooit Gedacht 0-3. EGS 20 Schijndel 1-1. Velox Nuland Mariahout 0-0. En Heeswijk tegen Vestilent 0-1. De uitslagen in de vierde klasse E komen niet binnen. We hebben alleen wel natuurlijk van onze regionale ploeg FC Schadewijk de ruststand gekregen. Ze spelen vandaag bij Alem en ze staan met de rust op een 1-1 stand. Gaan we naar de vijfde klasse C. Ophemert SCZ 1-0, NLC 0-3, OKSV 0-0, Vita Teisterband 2-2 en Buren Herpinia 0-0, inmiddels 1-0 geworden. Nou, we hebben zojuist gehoord van Leon van Langveld dat Odilia Peel met 6-3 heeft gewonnen van Oostrum. Die wedstrijd was al om 2:30 begonnen. En de vijfde klasse F, Achilles Reek tegen LSV 1-0. Keldonk, Durakt 0-0. Was inmiddels 0-1 geworden. SCMH Irene 1-1. Is inmiddels 2-1 geworden. En Roodwit 62 tegen Loosbroek 0-2. Dan gaan we contact zoeken met de velden. Fons Boekelder hangt al. Goedemiddag Fons. Gaat UDI 19 tegen de 10 man uit Katwijk nog tegenscoren?
1: Nou, dat is nou toe nog niet gebeurd, maar je zou het zeggen wel. Want ze hebben een veldoverwicht en ze dringen steeds meer aan op die UDI-goal. Ja, die gemiste penalty van Louis Verzoen, dat is natuurlijk een echte tegenvaller. Hè? Ze proberen echt wel druk te zetten. Maar het lukt tot nu toe nog niet om die enige gevaar te stichten. Corners die komen er voldoende, net als nu ook weer. Nu krijg je een corner vanaf links. En ja, er zit altijd wel een been van een speler van FC Rijnvogels bij. En FC Rijnvogels gaat ook weer wisselen. Er komen twee nieuwe jongens in. Dat zijn Adam Ben Salah. Oh, wat moeilijke naam, hè. En Nabil Haddadidi. Dus ja... Even kijken, ja, de corner van UDI levert weer niks op, wordt uitverdedigd. Alles staat op de helft van FC Rijnvogels. Alleen TG Dunsen staat in de cirkel op eigen helft nog. En hun doen alleen maar tegenhouden nu. Verder hoeft het ook niet. En dan als er eens een keer een counter komt, dan kunnen ze daar misschien van profiteren. Even kijken, dan krijgen we weer... weer een mogelijkheid voor UDI 19. Een Bram van het team. En het is een eenvoudig opraapbal voor de keeper van de Rijnvogels, David van der Riet. Dus weer een aanval onvermijdelijk. Goed zo, Jules. Ja. Ja. Ik kan af en toe niks vertellen. Want ik denk, wat gaan ze dat allemaal doen? Het lukt ook allemaal niet. Nou weer een aanval over rechts van UDI 19. Kijken wat die jongen gaat doen met de bal. Voorzitter, nu die 19, ook weer bij de verdedigers in de voeten. Ja, het gaat, ik kan zo nog lekker doorgaan, maar dan heb je nog, ik denk, 76e minuut. Minuut of 5 blessuren erbij, dus een kwartiertje hebben we hier nog wel te gaan.
0: Oké, dankjewel Fons voor deze update. En ik hoop dat het in het laatste kwartier nog tot een 2-2 stand zou kunnen komen. We gaan het zien. We gaan naar Appie Visser bij HVCH tegen de Bataven. En ook daar is het 0-2. Of is dat inmiddels veranderd? Appie.
2: Ja, dat is inmiddels wel veranderd. Want in mijn vorige verslag was het stand van Balligwe die net de 1-2 had ingekopt vanuit die corner. En de HVCH die er ook echt de gelijkmaker waren er een paar keer heel dichtbij. Met een paar goede kansen voor Toby Lindelauf. Maar toch wist de Bataven nog te profiteren van een misstapje van HVCH. En die scoorde de 1-3 in de 77e minuut. Dus we zitten nog met, ja, er zal wel blessuretijd bij komen, nog een kwartiertje te spelen met een 1-3 stand. In het voordeel dus van de Bataven.
0: Oké, dat is jammer, maar het ziet er. Hebben ze nog überhaupt kans om wat tegen te doen, Appie? Of spelen ze daar niet goed genoeg voor?
2: Na die 1-2 was er wel die kans om dat doelpunt te maken. Een paar grote kansen zelf die net naast gingen.
0: Ja.
2: Maar nu is dat doelpunt net gevallen, 2 minuten geleden. Dus nu is het even weer afwachten hoe ze dat oppakken. En hopelijk weer goed gaan ze op dezelfde voet verder. Om toch nog proberen die aansluiter weer te maken van 2-3.
0: Akkoord. Oké, dan gaan we het afwachten. Het is ook bij jou nog een kwartiertje spelen. Dus dat gaat. We komen bij jou zeker nog even terug. Dankjewel voor nu, Appie. Dan gaan we naar Benny Kuipers bij Buren tegen Herpinia. Herpinia, ja, die kwam toch op een 1-0 achterstand. Ik ben heel benieuwd, Benny, of ze dat nog in kunnen halen.
3: In ieder geval hebben ze de stand weer gelijk getrokken, Jack. Want Herpinia werd gaande de wedstrijd toch wel weer iets sterker. Een drietal wissels in de voorwaartse. Da Silva en Van de Heuvel kwamen erin. Bovendien en Armegens werden vervangen. En er kon meer druk uitgeoefend worden. Herpinia was al vlakbij de gelijkmaker, maar kon de keeper op fantastische wijze nog redding brengen. Maar in de 81e minuut was het dan eindelijk zover. Er werd wel gewacht bij het spel, maar dat was het zeker niet. Uiteindelijk werd Bart van de Heuvel, de invaller, de nieuwe spits aangespeeld. En die haalde snoeihard uit, via de onderkant van de lat, schoot hij die bal onhoudbaar binnen. En zojuist, nog geen minuut geleden, kreeg hij weer een kans. Maar nu schoot hij in de handen van de keeper. En nu is er een overtreding op het middenveld van Herpinia. En de scheidsrechter, die overigens een geweldige wedstrijd fluit, die trekt nu wel geel voor Thomas Onderbroek. Ik vind dat ook wel terecht, want hij haalt de hele aanval van Buren eruit. Een van de spaarzame aanvallen die we eigenlijk de laatste 10 minuten van deze ploeg gezien hebben. Herpinia had die gelijkmaker dus zeker wel verdiend. Maar je moet hem nu proberen wel over de eindstreep te trekken. Want ik denk dat het met een puntje dan toch maar genoegen moet nemen. Gezien die tweede helft die in ieder geval veranderde. Na de drietal wissels, ook wat Klerks was er nog ingekomen. Maar iets meer voor achterin. Buren krijgt nu die vrije trap. Die gaan we even meenemen. Die wordt op rechts gespeeld. Naar die snelle rechtsbuiten. Die gaat nu wel eraan. En dat wordt gewonnen door Herpinia-speler. Zei het dat hij een corner daarin weg moet geven. We zitten in de 90e minuut. Blessures, ja, er zijn er 2 geweest deze wedstrijd. 1 keer hebben we daarvoor iemand een minuut langs kant gestaan, dus die zal er zeker bij komen. Maar verder is het een zeer sportieve wedstrijd geweest met 2 ploegen die toch wel enigszins wilden, maar moeilijk tot kansen, groot kansen kwamen en scoringkansen. Maar de corner nu voor Buren. En stel dat die bal zo er maar eens in zou vallen, dan ga je toch nog met een 3 punten naar huis. We gaan hem meenemen. Dan komt die bal links vanaf de doel van Herpinia. Klerks komt uit, pakt die bal met 2 handen, wordt aangevallen. Inderdaad, en dan is het een vrije trap voor Herpinia. En dan mag Herpinia weer een vrije trap nemen. Ik weet niet of ik nog even door kan gaan. We hebben hier nog een paar minuten, maar tussenstand is dus 1-1. En misschien dat het pad wel gaat blijven, Jack.
0: Ja, oké. Dan gaan we even nog naar Joop toe. En mocht er wat veranderen, dan horen we dat wel van jou via de app. Is dat... Oh nee, wacht even. Jullie zijn bijna klaar, hè? Hoeveel minuten nog?
3: Ja, we zitten in blessuretijd nu.
0: Ja, oké. We gaan naar Joop toe. Mocht het veranderen, dan horen we dat wel via de app van jou, Benny. Dankjewel voor je bijdrage. Dan gaan we naar Joop van Lanen bij Keldong tegen De Rakt. De Rakt was op 1-0 gekomen. Kunnen ze dat over de streep trekken, Joop?
4: Ja, dat gaat denk ik wel lukken. Het is nu 88ste buurt op de klok. Maar Jorg Verhoeven staat achter de bal voor een penalty. Die is zojuist gekomen doordat Frank Weidewijn over de rechterkant doorkwam. En in de 16 werd neergelegd. En een terechte penalty. En kunnen we even kijken wat hij ermee gaat doen. Hij gaat het nu nemen. Dat is gefloten en hij scoort in de rechter benedenhoek. En dat betekent 3-0 voor FC Drakt. Want ik had ook nog een doelpunt te melden in de 80ste minuut. Toen zijn we op 2-0 gekomen door Kai Kuipers. Eenzelfde aanval over de linkerkant. Het was ook weer Jorg Verhoeven, dus die heeft nou met 2 assists en een doelpunt. Is hij voor Drakt wel misschien de man of the match. Maar ik heb een heel slechte wedstrijd verder gezien. Misschien was de scheidsrechter nog wel de beste op het veld vandaag. Want die heeft geen fouten gemaakt en terecht gefloten in alle situaties. En het spel was gewoon belabberd slecht. En als Drakt dan toch nog hier op een 3-0 kan komen, dan praten we maar niet over de tegenstander. Die zal er ook van balen, maar het is gewoon... je zit niet naar een beste wedstrijd te kijken. Dus in 89e minuut, het is bijna afgelopen. 0-3 in het voordeel van FC Drakt. En daar kunnen we het bij laten, denk ik.
0: Oké, dankjewel Joop voor je bijdrage weer vandaag. Een overwinning voor FC Drakt na het gelijkspel van vorige week tegen Achilles Reek. Goed, er hangt niemand meer. Dus dan gaan we naar... De motors met Airport.

0: groot geweest.
1: Ja, we gaan heel snel naar Volkel. Want daar op Zwartmarkt Volkel ontwikkelt zich een hele spannende slotfase bij Volkel tegen prinses Irene. Zo spannend zelfs dat Marco zelfs zijn telefoon net niet hoorde. Marco, wat is er aan de hand, jongen? Vertel het eens.
2: Ja, dat klopt precies. Het is echt heel spannend hier in Volkel. Ik weet niet waar ik jullie mee verlaten heb straks. Ik dacht met 3-1 of 3-2.
1: Nee, 3-1.
2: Oké, 3-1. Ondertussen was prinses Irene op een 3-2 gekomen. Kregen zelfs 10 minuten geleden een strafschop om op 3-3 te komen. Lukte ze niet. Vince van der Bos, de keeper van Volkel, stopte deze bal. En maar helaas, net een drietal minuten geleden, 90 minuten nu op de klok, is prinses Irene toch op een 3-3 gekomen. Ik als Volkel supporter moet dan toch wel zeggen, terechte 3-3 stand. Het had zelfs misschien wel eens 3-4 mogen of kunnen zijn voor prinses Irene. Alleen is net niet gebeurd. Alleen, ja, we hebben nog een aantal minuten op de klok, denk ik. Omdat verschillende wissels zijn geweest. Ja, 3-3 hier nu na 90 minuten. En ja, de stemming is opperbest voor iedereen. En vandaag heeft de opening van Volkel, ook de feestcommissie heeft van alles uit de kast gerukt om er echt een hele mooie zondagmiddag van te maken. En zeker met het hele mooie weer hier op Sportpark De Eeuwsels in Volkel. En wat ik zei, dikke 90 minuten gespeeld. We hebben op de helft van Volkel nu een vrije trap van prinses Irene. Ik denk 10 man in het 16 meter gebied bij Volkel. En nu fluit de iets te snel gespeeld deze bal van prinses Irene op de scheidsrechter. De goed leidende scheidsrechter trouwens affluit. En nu wordt de bal, heel mooi. Wordt de bal gevangen door Vince van der Bos, de keeper van Volkel. En we gaan kijken, ja, ik zeg al, een enkele minuten nog te spelen hier. Ik weet niet precies wat de scheidsrechter zei. Hij geeft iets aan, maar ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Wederom, de bal wordt uitgestapt door Vince van der Bos, maar opgevangen door prinses Irene. Volkel vangt de bal weer op. En we krijgen hier. De bal was zelfs mooi om te zien hoe dat hier ging. Dani Veldhuizen.

0: Van links naar rechts, nu in deze laatste minuut. Bodie Jillissen. Bodie Jillissen aan de bal. De bal aan de rechts.
1: Marco, we gaan ook voor het nieuws nog eventjes naar Arie van der Sloot. Bij Berchem tegen Gilsen, daar is het ook een leuke wedstrijd. Dankjewel voor je enthousiasme en voor het verslag tot nu toe. Arie van der Sloot, Berchem Sport. Gaan ze de winst over de streep trekken?
2: Nou, ik hoop het wel, want Berchem is een beetje slordig aan het worden. Net alweer een hele grote kans gehad die eigenlijk toch weer had moeten zitten. Er was niemand meer in de goal, alleen de speler stond er nog. Maar goed, er werd hij tegenaan getrapt. Dus niet dat Gilsen heel veel kans heeft gehad, maar ze zijn steeds meer aan de bal aan het komen in plaats van Bergsport. Michael Lammens die is in de spits erbij gekomen. En in ieder geval toch Tom Kosman wil aanvallend voetballen. En zeker deze wedstrijd over de streep intrekken. Ja, het moet ook kunnen gezien Berchem de kans heeft, maar je weet maar nooit. Ik zou zeggen, tot straks. We hebben nog een 20 minuten voetballen en het is hier 2-0 voor Bergsport.
1: Oké, dankjewel. Arie van der Sloot. 2-0 voor Berchem Sport tegen Geelse. Ilse de Lange brengt ons naar de reclame en het nieuws van 4 uur.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Café, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg...

0: En Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.
6: MFM Sport.
8: Het laatste uur van MFM Brabant Sport. We hebben nog drie wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen, die we nog live kunnen volgen. En één daarvan is in Os. Bij Top tegen SVSSS zit Bert van den Berg. En die zag bij de laatste verslaggeving die hij deed dat het een 1-1 stand had. Is het nog ongewijzigd, Bert?
9: Nee, het is niet ongewijzigd, want het is hier 1-2 geworden door een geweldig misverstand achterin bij het achterdoel van Top. Dat begon bij de doelman, die wou eens weer mooi uitverdedigen. Voor de rust was het een paar keer dat het gevaarlijk was. En nu ging het helemaal mis, want de bal werd in de werd in plaats van naar een topspeler gestuurd, naar eentje van de bezoekers. En die wist er maar raad mee en die schoot de bal onberispelijk in. Dus zo was het dus 1-2. En wat was het nu? Nou, en het wordt hier onvriendelijker. En een scheidsrechter, ja, die geeft nu een kaart. Maar hij had er al meer kunnen geven. Maar ik zeg al, het wordt onvriendelijk. Maar dat ligt ook meer aan de scheidsrechter zelf. Want Top werd hier een minuut of 5 geleden een strafschop onthouden. Dat was een zuiver overtreding in de 16, maar hij liet doorspelen, dus ja, dat leverde niks op voor de mannen van Top. Dat was jammer, maar in ieder geval, ze doen er alles aan, maar ik moet eerlijk zeggen, SBS, die zijn toch wel gevaarlijk in de counter en nu, want ze verdedigen goed en die uitvallen zijn allemaal gevaarlijk. Dus ja, wie weet wat nog gaat worden. Maar ik ben toch benieuwd. Want ja, we hebben hier dan al wel een kwartiertje te spelen. Dus het kan er alle kanten heen. 1-2 tussenstand hier. Top SPSSS.
8: Oké, dankjewel Bert van den Berg. Dan gaan we naar Jos van Ossau in Megen. Vita Thijs de Banders, het was 2-2 bij jou. Is dat nog steeds zo, Jos?
10: Ja, de klok staat na 77 minuten nog steeds op 2-2. En Vita heeft eigenlijk de kans gehad om de 3-2 te scoren. Het was Rens van de Kant, die eigenlijk, of Bart van de Koolwijk was het, die eigenlijk de linkspoot, die eigenlijk prachtig voor het doel stond, 5 meter lijn, kon de hoek uitzoeken. Maar ja, Thijs de Banders is toch een goede keeper hoor, want Thijs de Banders voetbal vandaag nou een beetje onder druk vanwege 10 man. Ze zijn met z'n allen aan het verdedigen. Vita is wel sterker, maar Thijs de Banders blijft gevaarlijk. Ze hebben een paar goede spitsen en daar wordt goed gebruik van gemaakt, maar ze kunnen elkaar nog net niet bereiken dat ze echt een goede kans hebben gehad de tweede helft. En Vita, ja, die valt aan. Het is 10 tegen 11, dus dan moet je op conditie moet je wat proberen eruit te halen natuurlijk. Hè. En ja, dan moet je ook een beetje de mazzel hebben natuurlijk. Ik zie hier weer een aanval van Vita, maar achterin worden ze op de pantoffel genomen en weggewerkt, zodat ze geen risico's nemen. En ja, Max van Helden, de keeper van van Vita staat er nog wat rustig bij. Ik zie hier weer een aanval van Vita. Die wordt over de zijlijn gewerkt. Dus ja, ik weet niet welke kant dat op moet. Ik denk dat het eigenlijk een gelijkspel dat er eigenlijk voor beide terecht is. Maar een doelpunt is heel gauw gemaakt. En met 10 man zou ook meer moeten profiteren natuurlijk. Hè. Moet je proberen te scoren. Hè. Dus tussenstand nog steeds 77 minuten. 2-2 bij de wedstrijd. Vita tegen Teister Banders.
8: Oké, dank je wel. En dan gaan we naar Arie van der Sloot. Berchem tegen Geelse. In de tweede klasse G. Arie.
7: Ja, inderdaad. We hebben hier een 3-0 gekregen voor Berchem Sport, uiteraard. Want er was al 2-0. Een prachtige goal van de nummer 10, Gijsgaap. Die zijn eigen buiten 16 meter net in dat cirkel helemaal vrij speelde. Althans vrij, maar in ieder geval om voor zijn linkervoet te krijgen. En die ramde niet zo boven in de hoek. Ja, de keeper Bas Hessels van Geelze, die had daar nu weer een hele verre trap. Dan moet ik even kijken. Ik sta hier op mijn briefje te kijken. Ja. En die gaat er weer boven in diezelfde rechterhoek. En de keeper die stond er weer na te kijken. Ja, het is gewoon Berchem. Die herpakt zijn eigen echt helemaal. Die zet er weer druk op. En het laatste kwartier. En dat resulteert weer meteen in 2 doelpunten. Dus we hebben 2 live doelpunten gezien. Ik moet even dadelijk kijken. Volgens mij was het de invaller van ons, Wilco. Die van Woezek afkomt. Ik moet de namen nog even goed kijken. Wilco Lammens. Volgens mij was hij, maar ik ga dat even kijken, want ik weet het niet precies wie het was. Want het was een hele prachtig schot, weer buiten die 16 meter gebied. Dus dit moet toch wel kat in de bakje zijn, zouden we zeggen. Het is even kijken, we hebben nog iets meer dan 8 minuten te voetballen. En we hebben hier een 3-0 stand, 4-0, sorry, voor Berchem Sport.
8: Helemaal goed, Arie. 2 doelpunten in de uitzending. Altijd goed om dat mee te maken. Dank je wel. Dat waren dan de 3 wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen. Ze zijn alle 3 nog bezig. Dus misschien dat we na de muziek van Jason Mraz nog even terug kunnen naar de wedstrijden.

0: Butterfly van Jason Russ. Ik laat me altijd verrassen. En Jeroen heeft dat weer gedaan met een artiest waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord heb. Maar dat is meer mijn fout dan van de muziekliefhebbers. Arie van der Sloot bij Berchem tegen Geelze. De 2:30 wedstrijd die nou toch echt wel tegen het einde loopt. 2 doelpunten in de uitzending. Misschien volgt een derde. Arie, vertel.
1: Ja, zo net iets lang gezongen, want anders hadden we er 3 in de uitzending gehad. Helaas, jammer. Het is 5-0 geworden door Bergen Sport, voor Bergen Sport. Volgens mij was het Steven Duinhoven die de bal kopte. De 4-0 was trouwens Tijn de Poot, de bek. Die knalt hem boven in de hoek en die werd gelijk gewisseld. Want mooier kunnen ze toch niet worden vandaag, dus dan maar aan de kant. Maar in ieder geval de 5-0 in Bergen Sport. Ja, we hebben hier nog 2 minuutjes officieel voetbal. Ja, hier ga ik niet meer over twijfelen natuurlijk. Hè. Dus Bergen heeft best wel goed voetbal. Een stukje in de tweede helft echt wel een beetje hun laten komen. En geen druk zetten, maar dat is weer goed opgepakt. Toen Maiko Lammers erin kwam, die zet ook wel meteen die druk voor. En best wel een hele lange speler. Echt wel een aanwinst samen met Gijs Kamp. Ja, dat brengen toch wel een impuls bij Bergen Sport. En de jonge jongens erbij. En uiteraard Mats en Mats van den Broek en Wessel Teunissen achterin. Die houden dat goed in de gaten. Nou, op het moment zit het goed in elkaar. Ja, vorige week was een beetje jammer, die verliespartij. Maar dat gaf ons al hoop door het goede spel. Nou, dat is vandaag bevestigd dat we tegen deze onbekende Geelze toch ook weer een leuke puikenwedstrijd hebben gevoetbald. Dus ik kijk met veel vertrouwen naar uit naar volgende week. Volgende week krijgen we hier op het sportpark de Kopsteeg CRC uit Den Bosch. En dan gaan we kijken wat dat gaat worden. We hebben hier nog een minuut te voetballen. Dus ik ga afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
0: Dankjewel Arie voor je bijdrage vandaag. En we rekenen weer op volgende week. Dan gaan we naar Bert van den Berg bij Top tegen SVSSS. Een wedstrijd die steeds grimmer werd, met name door het wat wargeleiden van de scheidsrechter. Bert, zijn er al rode kaarten gevallen?
2: Nee, we hadden helemaal geen rode. Dus dat valt nog mee vandaag.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, het is een spannende wedstrijd, want Top doet er alles aan om hier in gelijkmaker te forceren, maar allemaal nog net niet. Zojuist was een goede in scrimmage en kwam de bal, maar werd weer net overgeschoten. En dus levert ook weer niks op. Nu hebben we meer een hoekschop, misschien dat iets kan worden voor de mannen van Top. En zo gaat het hier de hele tijd door. En de gasten hier die verdedigen met mannenmacht. En het wordt steeds moeilijker voor de mannen hier van Top om hier een resultaat te boeken. Dus er zijn al een paar wissels toegepast. Maar tot nog toe heeft dat nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Maar ja, goed, we hebben toch nog wel een minuutje nog 5 minstens te spelen. Dus wie weet wat het nog wordt. Maar een tussenstand hier. Nog steeds 1-2.
0: Van den Berg. En dan gaan we naar Jos van Oosterhout bij Vita tegen Thijs de Balders. Jos.
3: Ja, de klok staat hier nog steeds op 2-2. Maar Vita had de 3 punten binnen kunnen halen. Want 3 goede mogelijkheden gehad. Maar het was eigenlijk nog dezelfde speler. Het was eigenlijk in de 84e minuut om aanvoerder Willem Brouwer de bal kon klaarleggen voor Bart van de Kroonwijk. Kon de hoek uitschieten vanaf 7 meter. En dan moet je erin natuurlijk ineens spelen die in de weg stond. En ja, hij doet hij en schiet met de handen van de keeper. En de keeper die doet het echt goed van, hier zie ik de Rens van de Kamp. Moet de voorzet geven, maar ook een beetje nonchalant. Jeugdspeelertje, 17 jaar oud. Linkspootje, moet het toch kunnen die bal lekker voorbrengen. Maar ook deze mislukt. Verder heeft Bart van der Kool eigenlijk nog 2 prachtige kansen gehad om dus die 3-2 te scoren. Maar hij wil er niet in. En Thijs de Banders, ja, die gooit alles op de lange ballen. En die zijn met 2 snelle spitsen toch gevaarlijk. Hè? Want de punten zijn voor beide partijen nog niet binnen. Het kan eigenlijk alle kanten nog op. En de klok staat op 89 minuten. En er zullen nog wel mensen wat punten bij komen. En ik zie Willem Brouwer hard werken. Het zal even nog hiermee. Die ingooi meenemen op de rand van de 16-meterlijn. Die wordt kort gegooid en wordt weer 2 meter naar voren gewerkt. Dus dat levert niks op. Dus 89 minuten op de klok met de stand van 2-2. Als ik zo bekijk, ja, dan is het wel terecht. Want waren de eerste helft heel gevaarlijk. Maar ja, na 10 man hebben ze toch wel in moeten boeten voorin. En het Vita de kans gehad om de 3-2 te scoren, maar dat lukte maar niet. Hier krijg je weer een kans vrij voor de keeper. Wat weer mislukt, denk ik. Komt hier. Ja! 3-2, Max Tillemans. Dan speelt 2 spelers. En schiet de bal onhoudbaar. U hoort het publiek, want het is hier druk langs de lijn. Het muziek staat er klaar. Dus we zouden nog mooier zijn als een overwinning hier thuis. Dus thuis 3-2 in het voordeel van Vita tegen Thijs de Banders.
0: Dan gaan we vanuit dat de eindstand gaat worden. Dankjewel, Jos van Ossau, voor jouw bijdrage weer vandaag. Het is tijd voor Douwe Bob.

Note to Self. Een prachtige nummer van Douwe Bob. Het is de dubbelfeest bij Alpine World in Os. De skibaan ligt precies 40 jaar op de oude Veldenspeld aan de Angelbertlaan. En eigenaar Jacques van der Pas staat er 10 jaar aan het roer. De skis kunnen bijna weer uit het vet, beste luisteraars. Een tuinman knipt op de laatste maandag voor het seizoen de haag. En in de skihut maakt medewerker Fleur Hoensra de planning voor de lessen van dit seizoen klaar. De beginnerslessen op zondag zijn tot aan de kerstvakantie al vol. Het is dus meteen volle bak bij Alpine World in Os. De skischool heeft inmiddels ongeveer 1300 leerlingen en ieder jaar starten er weer zo'n 100 met de eerste lessen. Het feestweekend is bijna ten einde. In 2016 nam de huidige eigenaar van de Plas de skibaan over van de familie Heijmans, bekend van de sportwinkel aan de Galliersweg. En volgens Van der Pas is het belangrijk dat Os een skibaan heeft, omdat te veel mensen nog met te weinig kennis en kunde op vakantie gaan. Het wordt er in de wintersportgebieden alleen maar gevaarlijker door. Dat komt niet alleen door de Nederlanders uiteraard, maar die hebben wel een groot aandeel. Mensen denken snel dat ze goed kunnen skiën en dan komen ze op de baan en zijn ze blij dat ze niet meteen met de lift naar het hoogste punt zijn gegaan. Een kanttekening is wel dat de baan in Os een stuk moeilijker is dan de sneeuw in de Alpen. De baan is vooral geschikt om je techniek te verbeteren, waardoor de kans op blessures en aanvaringen tijdens de wintersport kleiner wordt. Dit weekend staat dus in het teken van het jubileum en dat zal waarschijnlijk vanavond op een feestelijke wijze worden afgesloten. We gaan verder met Acta en de Munk en daarna zal waarschijnlijk Ben klaar zijn met de eindstanden. Zo niet, dan kunnen we even contact opnemen voor het eerst met de coach van MHC Os, de hockeyclub uit Os. De mannen die speelden dit weekend net als de vrouwen in Maastricht. En Jurgen Ketelaars, de trainercoach van de heren, die zou voor ons terugkijken op de wedstrijd die vanmiddag daar gespeeld is. Acta en de Munk, morgen wordt fantastisch.

0: Morgen wordt fantastisch, maar misschien wordt het vanavond nog fantastisch met een overwinning van het Nederlands elftal, voetbal elftal, dat de uitwedstrijd speelt tegen Servië om 6:00. En we hebben ook nog natuurlijk ons dark horse Mathieu van der Poel, die in Canada in actie komt op de WK voor elite renners in Montreal. We hebben het leuke bericht te kunnen melden dat we weer contact hebben dit jaar wekelijks met de hockeyclub Os. En dat komt doordat de trainercoach Jurgen Ketelaars bereid is om voor ons elke week even terug te kijken op de wedstrijd die de heren van MHC Os gespeeld hebben. Vandaag trokken ze naar Maastricht, net als de dames trouwens, en speelden daar tegen de plaatselijke hockeyvereniging Maastricht. Een hele goede middag, Jurgen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Met Jacques Holte hier van MFM Sport. Leuk dat je bereid bent om in de uitzending te komen om te vertellen hoe dat de hockeyploeg het gedaan heeft. Het is alweer een tijdje geleden dat we wekelijks verslag konden doen van de plaatselijke hockeyclub uit Os. Maar jij zorgt ervoor dat dat hopelijk dit jaar weer gaat gebeuren. Hoe hebben jullie vanmiddag gespeeld in de eerste klasse tegen Maastricht?
1: Ja, wij zijn letterlijk, we staan op het veld. We zijn echt net pas klaar. En ja, we hebben helaas verloren. Dus ik heb geen goed nieuws om te brengen. Ja, wat je zag is dat de tegenstander, die zat zeker de eerste twee kwarten feller op de bal dan wij. Nou, wij leveren daardoor het eerste kwart een bal in. Die leidt tot de 1-0 van Maastricht. In de tweede kwart een vergelijkbare bal, wat leidt tot de 2-0. We komen wel terug tot 2-1 in dat tweede kwart. Door een strafcorner die we heel mooi maken. En hadden we goed vooraf bekeken hoe dat zou kunnen. En dat paste precies. Dus we gingen met 2-1 de rust in met het idee, dit kunnen we nog winnen. Want dit is geen verloren wedstrijd, zeg maar. En in het begin derde kwart komen we ook echt 1-1 op de keeper. Iemand werd mooi weggestuurd, 1-1 op de keeper. Ja, die maken wij niet. Ja, en dan voel je het ook aan wat er gebeurt. De tegenstander scoort de 3-1. Ja, en dat was voor ons een breekpunt. Toen zag je gewoon dat er naar de energie wegstroomde. En uiteindelijk hebben we 4-1 verloren.
0: Oké. Okay. Ja. Is er veel veranderd in vergelijking met vorig seizoen in de selectie?
1: Ja, zeker. De twee seizoenen geleden, toen zijn er heel veel wat oudere mannen, zeg maar, gestopt. Die echt op hun talent echt heel goed konden hockeyen. En wat je nu ziet, dat we nu wel een jongere groep hebben die echt met zijn werk inzet moet hockeyen. En die proberen we echt naar een hoger niveau te krijgen. Dus wat je nu ziet is dat wij, ik denk, 6 of 7 jongens hebben die uit de jeugd komen. Ja, en dan die moeten echt nog wennen aan seniorhockey. En dat is echt veranderd. Ja, daar is dit jaar echt het leerjaar voor. Maar we moeten wel zorgen dat we niet te veel onderaan komen te staan.
0: Nee, want je hebt nu 1 wedstrijd gewonnen en 3 verloren.
1: Klopt.
0: Hoe kansrijk acht je het? Want ja, je kan wel zeggen, ik wil heel graag in ieder geval in die eerste klasse blijven. Maar als je zo doorselecteert, zal dat een hele uitdaging worden.
1: Nee, dat klopt. Dus dat, we moeten toch een keer doorselecteren, want anders ben je alle jeugd kwijt. Hè? Dus dat zijn we nu aan het doen.
0: Heel goed.
1: Ja, en de ambitie is plek 8-9, daar te eindigen. Dat is niet een hele hoge ambitie, maar het is wel een plek waar je dan relatief rustig kunt hockeyen. Kijk, nu gaan we richting de onderkant. En dus volgende week moeten we in ieder geval niet verliezen. Als we volgende week niet verliezen, dan is de wereld meer rust. Maar dus zo moet je eigenlijk wedstrijd voor wedstrijd proberen zo te bekijken. Ja, en te zorgen dat wij in ieder geval qua punten het zo staan dat wij op plek 8 en 9 eindigen. En daarmee zonder stress kunnen doorgroeien en leren, zeg maar.
0: Ja, volgende week speel je thuis tegen HOD. Dat is ook geen te onderschatten tegenstander natuurlijk.
1: Klopt, ja. Hot het Valkenswaard is natuurlijk wel veranderd op dit van vorig jaar. Die hebben vorig jaar de beker gewonnen. Dat was echt een hele goede ploeg. En daar zijn er wel een stuk of 5-6 gestopt. Maar een echte topper, die hebben ze nog. De jongen die vanuit de hoofdklasse oranje-rood naar hockey gegaan is. Ja, die hebben ze nog. Dus we zullen daar goed moeten analyseren van waar is Hot kwetsbaar, waar kunnen we ze pakken. En zo ons gameplan maken, zodat we volgende week in ieder geval hopelijk de 3 punten een keer pakken. Thuis winnen is ook fijn, hè?
0: Ja, zeker. Nou, als het aan mij ligt, hebben we je volgende week weer in de uitzending, Jurgen. Dat zou heel fijn zijn. De wedstrijd is weer om 3:15 volgende week.
1: Sorry, ik hoorde je even heel minder.
0: De wedstrijd is 3:15 volgende week.
1: Ja, 3:15. Dus wij zijn meestal rond 4:30. Zijn we net wel of net niet klaar. Maar 4:30 is een mooi moment om gewoon te proberen weer.
0: Ja.
1: Want dat, dan heb ik denk net 5 minuten tot aan hem te komen.
0: Ja,
1: en
0: dat is goed.
1: Dus dat moet kunnen. Dus volgende week 4:30 lijkt me hartstikke goed.
0: We gaan 4:55 jou bellen volgende week. Dankjewel voor je bijdrage deze week. En heel veel succes om de jeugd op een hele goede manier in te passen bij de vereniging. Dankjewel.

Holy Johnson. Niet Den Bosch, maar Venlo mag zich dit jaar de beste sportgemeente van ons land noemen. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de VSG, de Vereniging Sport en Gemeente. Den Bosch was samen met Venlo en Valkenswaard genomineerd. De jury had eerder een werkbezoek gebracht aan de stad en was onder de indruk van wat ze aantrof. De gemeente weet inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en topsportorganisaties met elkaar te verbinden rond gezamenlijke ambities. Sport wordt daarbij niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om gezondheid, talentontwikkeling, ontmoeting en gelijke kansen te versterken. Juist het vermogen om de energie, kennis en betrokkenheid in de stad te benutten maakt s'Hertogenbosch tot een inspirerend voorbeeld, als aldus de jury. Sportwethouder Jochem Huibers was vooraf al trots dat zijn gemeente tot de 3 genomineerden behoorde. Dat is vooral een mooi compliment voor al die mensen die zich iedere dag inzetten om anderen in beweging te krijgen, aldus de wethouder. Onze sportverenigingen, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, S-Sport en natuurlijk onze inwoners zelf. Zij zorgen ervoor dat sport en bewegen leeft in onze wijken en dorpen. Aldus sporthouder Jochem Huibers. Huibers is daarom vast van plan om door te gaan op de ingeslagen weg. Den Bosch pakte trouwens in 2010 al een keer de titel Sportgemeente van het jaar. C'est la vie, Den Bosch. C'est la vie, Claude.

dat was Simon & Garfunkel natuurlijk en niet Cloned. Maar Jeroen heeft beloofd dat hij dadelijk Cellavie voor mij zal draaien. Tijdens de Special Olympics Open Kampioenschappen in Sarajevo heeft de Osse judoka Marco van Kaathoven opnieuw een gouden plak weten te bemachtigen. Hij wist in zijn gewichtsklasse zijn twee tegenstanders te verslaan. Een extra bijzondere medaille voor Marco, aangezien zijn vader kort geleden is overleden. Sterkte daarmee. De Special Olympics in Sarajevo werd dit jaar voor het eerst gehouden in samenwerking met de Internationale Judo Federatie, de IJF. Ongeveer 130 judoka's uit 20 verschillende landen kwamen bijeen om te strijden voor de winst. En alle 5 de vaardigheidsniveaus binnen de Special Olympics waren in Sarajevo vertegenwoordigd. Marco uit Os ging er in zijn respectievelijke klasse vandoor met het goud. En zijn judomaatje Jasper Holtakkers ging er in zijn eigen gewichtklasse ook met goud vandoor. Hun trainer, Tony van der Wetering van Judokwai Arashi Graven, is zeer trots op zijn judoka's. Wie ook trots waren, waren een aantal bijzondere fans in het publiek. Het was namelijk zo dat het Nederlandse Kata-team ook aanwezig was in de zaal om de judoka's aan te moedigen. Ook het Kata-Nederlandse team neemt deel aan een toernooi daar, en dat is de wereldkampioenschappen. C'est la vie, Claude.

Ja, dan wordt het tijd voor de gebruikelijke einduitslagen die eindredacteur Ben Clusters weer voor ons verzameld heeft. En voor u, beste luisteraars. Groenesteeg tegen Gemert in de derde divisie B werd 1-2. Weer een overwinning voor de mannen uit Gemert. UDI-19 ging met 4-0 onderuit tegen de nieuwe koploper in de derde divisie B. UDI-19 miste via Louis van Zundert ook nog een penalty op 0-2. Waardoor ze met 1-2 de stand konden verkleinen en mogelijk nog kans zouden maken, maar daarna zakte alle moed in de schoenen waarschijnlijk voor de Unaren. Una tegen Doorn is geworden 2-2. In de eerste klasse F, Bemmel tegen Achilles 29, 1-1. Zwaluw VFC tegen VVG 25, 4-1. RKHVV Emplina 2-0. HVCH De Bataven 1-4. SDOUC OJC Rosmalen 1-0. En Niveau Sparta Longa 30 1-0. Tweede klasse G. Desk Margriet 3-0. Top tegen SVSSS is toch nog 1-2 geworden. We verlieten Bert als laatste dat het nog gelijk was. Maar het is 1-2 gebleven. Haarsteeg tegen ODC 0-4. VOAP tegen Trinidas Oosterwijk 3-1. CHC tegen SC Het Zand 1-5. DHW Schaik tegen Nieuwkuik 1-1. En Berchem Sport Gilze 5-0. Derde klasse A, EVVC tegen FC Uden 2-0. Venhorst Sparta 25 0-2. Volkel Prinses Irene 3-3. Een waar spektakel. Live bij ons in de uitzendingen vanmiddag. WEC tegen Nooit Gedacht 0-4. EGS 20 tegen Schijndel 3-0. Velox Nuland Mariahout 0-0. Heeswijk Festiland 1-1. In de vierde klasse E 3 uitslagen. De rest is niet binnengekomen. Alem tegen Schadewijk 1-1. Malenskamp HRC 14 1-1. En RKK SV tegen Maaskantse Boys 0-3. In de vierde klasse G. Vesta 19, Constantia 3-2. En de andere club uit onze regio, Vorstenbosse Boys, verloor van Juliana Mil 2-4. Vijfde klasse C. Ophemert SCS. SCZ, sorry. 2-2. NLC 03, OKSV 2-0. Vita Teisterband 3-2. En Buren Herpinia 1-1. Een mooi resultaat weer van de degradant uit de vierde klasse, Vita. Twee overwinningen is een goed begin in de vijfde klasse om de schade weer te gaan herstellen. Odilia Peel tegen Oostrum in de vijfde klasse E werd maar liefst 6-3. En in de vijfde klasse F, Achilles Reek tegen LSV 2-0. Keldonk FC De Rakt 0-3. SCMH Irene 2-1. En de ruststand bij Roodwit 62 Loosbroek was 0-2. We hebben helaas geen eindstand binnengekregen. Dat waren alle einduitslagen van vandaag. Dat betekent dat we tegen het einde zijn gekomen van onze uitzending. We zullen dadelijk nog afsluiten met Brian Ferry. Maar we bedanken eerst Jeroen van Balveren voor de techniek en de muziek van deze dag. Ben Clusters voor de eindredactie. Ik vond het heel fijn, beste luisteraars. Mijn naam is Jacques Holte, dat u geluisterd hebt weer vandaag. En tot slot wil ik bedanken onze helden langs de velden. En dat waren Fons Boekelde, Appie Visser, Marco van der A, Benny Kuipers, Joop van Lanen, Arie van der Sloot, Bert van den Berg, Jos van Ossau en Leon van Langveld. Ze hadden gelukkig heel mooi weer vandaag.
Ook een woord van dank aan Bart Hanenberg, eerste teamspeler van Dynamico uit Os en Hees, voor de terugblik op de wedstrijd die ze gisteren helaas verloren van Bevo. En ook dank aan onze nieuwe verslaggever, trainercoach van de hockeyclub Os, Jurgen Ketelaars. Met hem keken we terug op de wedstrijd van de Heren 1 in Maastricht tegen de plaatselijke hockeyclub. We sluiten af deze uitzending met Brian Ferry, Don't Stop the Dance. En we zien en we horen u volgende week weer. Hopelijk bij MFM Brabant Sport vanaf 14:30 komende zondag. Dankjewel, tot ziens, fijne avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend. Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen. En ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB.

0: Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. There.

Welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. We gaan vandaag terug naar 1996. Een jaar van Tamagotchis, Flippo's en de opkomst van internet. De Spice Girls veroverden de wereld en de Macarena zorgde voor dansende mensen. Ook in Nederland werd er volop muzikale hoogtepunten. 2 uur lang genieten we van herkenbare hits en mooie herinneringen.

0: 1996 vierde het radioprogramma Arbeidsvitamine zijn 50ste verjaardag. Het programma van de AVRO was iedere werkdag te horen en trok ruim 1 miljoen luisteraars. Daarmee was het een van de best beluisterde radioprogramma's van Nederland. Arbeidsvitamine was inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op de Nederlandse radio. Zelfs het NOS-journaal besteedde aandacht aan dit bijzondere jubileum.
1: Hier is Hilversum 1, de AVRO, en dan nu ons programma Arbeidsvitamine. Al 50 jaar, in 1946, afgekeken van het BBC-programma Music While You Work. De meest geliefde Nederlandse zanger van nu presenteerde vandaag platen van het meest geliefde verzoekprogramma van de laatste halve eeuw.
2: Het 1979 op de hoogste plaat die ze ooit bereikt, 25, Hold the Line.
3: Of het nu gaat om puntlassen, frezen, tomaten telen of taarten bakken. Jaar in jaar uit hebben de populaire klanken van de arbeidsvitamine het werk van miljoenen Nederlanders veraangenaamd.
4: Arbeidsvitamine is een leuk programma gevarieerd met oud en nieuwe muziek door elkaar heen.
5: Sky Radio en Radio 10 Gold is saai, want het is elke keer dezelfde muziek. En elke keer dezelfde muziek terug. Dus dat is eentonig.
6: Het geheim van de arbeidsvitamine, dat zijn de tegenstellingen in de muziekkeuze. Bijvoorbeeld Fleetwood Mac met Don't Stop. En Mankanelis met Kleine Jodeljongen. Dat zijn de leuke tegenstellingen, hè?
3: Het lijkt er wel op of de arbeidsvitamine het verleden wat langer vasthoudt.
6: Ja, dat klopt wel, want in je jeugd doe je veel indruk op. Je eerste liefde. En je bent opstandig. Al die invloeden die je meemaakt in je jeugd, die vind je muzikaal weer terug. Dat zijn daar ook de aanvragen.
3: Go Ahead, March the Morrie van het Columbia Orchestra was de allereerste plaat. In de jaren 50 en 60 begon het programma altijd met een mars. De platen stonden vermeld in de omroepbladen. In de beginjaren werden ze niet aangekondigd. Pas later kwam de omroeper van dienst eraan te pas. Met dat specifieke, beschaafde AVRO-geluid.
7: En dan begonnen we met de topaankondiging van de arbeidsvitamine. En dan werden de aanvragers genoemd. Nooit bij naam, maar bijvoorbeeld het personeel van een vleesverwerkende industrie in Os, een rijwielfabriek in Heerenveen en een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands. Dan kwamen natuurlijk de plaatjes, meestal in een mootje van 3 bij elkaar genomen. Eddie Christiani zingt Spring maar achterop. Daarna hoort u de beroemde mars Stars and Stripes Forever. En dan komt de stem van Max van Praag in. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer.
3: Chubby Checker, de absolute topper van de jaren 60.

0: 1996 kon je in Rotterdam op een bijzondere manier kunst bekijken. Op de Kop van Zuid opende de eerste kunstdrive-in van Nederland. Bezoekers reden met hun auto door de expositieruimte en konden vanaf de wagen kunstwerken aan beide kanten bewonderen. Een opvallend onderdeel was de installatie Eat Me van de Rotterdamse kunstenaar Ron Blom.
1: Het lijkt alsof deze auto's gewoon een parkeergarage binnenrijden, maar nee, ze gaan naar een tentoonstelling. In het oude havengebouw in Rotterdam is kunst te zien. Het is de eerste drive-in tentoonstelling in Nederland. Met de auto of op de fiets kun je langs de kunstwerken rijden, maar je kunt natuurlijk ook gewoon lopen. Deze manier van tentoonstellen moet mensen nieuwsgierig maken. De kunstenaars hopen dat er nu ook mensen komen kijken die anders niet naar een museum zouden gaan.

0: Op 25 september 1996 stortte een Dakota van de Dutch Dakota Association neer in de Waddenzee. Het vliegtuig was onderweg van Texel naar Schiphol. Door problemen met de motor ging het mis. Alle 32 inzittenden, onder wie de bemanning, kwam om het leven. De ramp behoort tot de ernstigste ongelukken uit de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.
1: De berging van de Dakota in de Waddenzee is volbracht. Vanaf de plaats van de ramp, een paar kilometer ten oosten van het eiland Texel, heeft een ponton alle vlakstukken de marinehaven van Den Helder binnengevaren. Het lichten van de DC-3 verliep vrij eenvoudig. Van dit antieke passagierstoestel is vrijwel niets meer over. Zo hard was de klap op het water toen het verongelukte. Vrijwel alle inzittenden moeten wel haast op slag om het leven zijn gekomen. Alle aandacht van deskundigen gaat nu uit naar de motoren en naar de hoek waaronder en de snelheid waarmee deze DC-3 te pletter viel. De gezagvoerder had immers gemeld dat hij een noodlanding wilde maken in verband met een storing in één van de twee motoren. Direct na deze melding werd het radiocontact met de Dakota verloren. De vraag of wellicht beide motoren gelijktijdig zijn uitgevallen, daarop wil geen enkele deskundige nu al antwoord geven. Vanavond heeft het rampenidentificatieteam van de politie samen met de luchtvaartpolitie de wrakstukken bekeken. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, de heer Groenendijk. En die moet rapporteren aan de Raad voor de Luchtvaart. De Rijksluchtvaartdienst mag zich daar niet mee bemoeien. Hoe lang dit vooronderzoek gaat duren is op dit moment nog niet bekend. De voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart is rechtbankpresident meester Baudewes. Vanmiddag liet hij zich samen met luchtvaartdeskundige Groenendijk overzetten naar de plaats in de Waddenzee, waar gisteren de DC-3 verongelukte. Voorzitter Baudewes moest zich in een overlevingspak hijsen. Met een klein bootje werd hij naar een zeer ondiep gedeelte van de Waddenzee gebracht, waar gisteren om 16:45 de Dakota is neergestort. 6 bemanningsleden en 26 passagiers verloren bij deze vliegramp het leven. Voor hen zal later een herdenkingsdienst worden georganiseerd.

0: Op 15 juli 1996 voltrok zich een ramp op vliegbasis Welschap bij Eindhoven. Een Hercules transportvliegtuig met leden van de fanfare van de Koninklijke Landmacht aan boord stortte neer. Bij de crash kwamen 34 mensen om het leven. De ramp maakte een diepe indruk in Nederland, vooral binnen de krijgsmacht en de wereld van de militaire muziek.
1: Het duurt tot laat in de avond voordat iedereen geïdentificeerd is en duidelijk is wie van de 41 inzittenden de ramp hebben overleefd. De verzamelde pers wordt op afstand gehouden. Pas de volgende dag wordt duidelijk welk drama zich hier heeft afgespeeld. Nadat het vliegtuig tot stilstand was gekomen, leefde iedereen nog. De piloten hebben daarna een beginnende brand proberen te blussen en er is direct gezocht naar een ontsnappingsmogelijkheid. Maar iedere uitweg bleek geblokkeerd en de inzittenden werden overvallen door hitte en giftige gassen. Voor de meesten kwam hulp te laat.

Dit was het eerste uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We hebben volop genoten van de muziek en herinneringen, maar we zijn nog niet klaar. Na het nieuws gaan we nog een uur verder met herkenbare hits en nostalgie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We gaan verder met de mooiste muziek uit 1996. Denk je terug aan Flippo's en Tamagotchi's. En de komende 60 minuten hoor je die hits en muzikale herinneringen. Blijf luisteren.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: De winter van 95-96 was bijzonder koud. Met een uitzonderlijke temperatuur van min 0,1 graden eindigde deze winter op de 12e plaats van de koudste winter sinds 1901. In september 96 begon Piet Paulusma bij SBS6 als weerman. Zijn weerbericht uit oktober komt dus uit het begin van zijn bekende televisiecarrière.
1: Het weer met Piet Paulusma.
2: Ik ben hier op de Antiqua in Harlingen en daar is men de voorbereiding aan treffen om morgen uit te varen. Deze Dreammaster met zo'n 750 vierkante meter zeil heeft als bestemming het Caribisch gebied. Men hoopt altzeilend stemming te bereiken en natuurlijk hoopt men ook nog op goed weer. En over het weer gesproken, wij gaan naar het weer voor vanavond en vannacht. Het wordt een koude nacht met temperaturen rond de 2 graden landinwaarts tot rond de 6 of 7 graden langs de kust en op veel plaatsen vorst aan de grond. Er kan ook nog een mistbank ontstaan. Het weer voor morgen. In het noorden van Nederland eerst misschien nog een beetje zon, geleidelijk aan meer bewolking, vooral in de middag en de avond toch wel regen. De temperaturen rond de 11 of 12 graden, noem het maar gewoon waterkoud. Het zuiden van Nederland ook zo'n 12 graden als temperatuur, ook daar eerst nog wel wat zon, geleidelijk meer bewolking en kans op regen. De minst grote hoeveelheden regen vallen in het zuiden van Nederland, maar ik denk ook dat het daar niet droog blijft na eerst wat zon. En de wind morgen uit het zuiden tot zuidwesten, matig tot vrij krachtig, en de temperaturen in het zuiden rond de 13 of 12 graden. Wel, zaterdag ziet er iets beter uit. Wat meer kans op zon. Maar er kan ook nog een bui vallen. In het zuiden van Nederland een temperatuur rond de 13 of 14 graden. Langs de Zeeuwse kust toch wel later een vrij krachtig of krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Het midden van Nederland houdt ook kans op een enkele bui. En daar temperaturen eveneens rond de 13 of 14 graden. Het noorden doet het iets zuiniger aan met 13 graden. Ook daar vallen enkele buien. Daar hebben we ook de meeste buien te verwachten trouwens. En een matige tot krachtige wind uit zuidwest tot west. Ja, en dan de vooruitzichten. Het wordt warmer. Met zondag alweer 15 graden en een droge dag. Maandag misschien een beetje regen, maar wel 16 graden. En dinsdag 17 graden op de thermometers. Overwegend een zuidwestenwind. Ik wens u hier trouwens een behouden vaart naar de Caribbean. Maar ik blijf gezellig bij u. En wat mij betreft dus, ontmoen, tot morgen.

0: Op 15 maart 1996 ging de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker failliet. Daarmee kwam een einde aan een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse luchtvaartindustrie. Fokker was in 1919 opgericht door vliegtuigpionier Anthony Fokker. Het faillissement betekende het verlies van een bedrijf met een rijke geschiedenis en grote internationale bekendheid.
1: Fokkertopman van Schaik, na een nacht doorwerken en intensief contact met minister Weijers van Economische Zaken, de bewindvoerders van Fokker en het Zuid-Koreaanse Samsung. Maar het mag niet baten. Het is afgelopen met Fokker als vliegtuigbouwer en daarmee met een uniek onderdeel van de Nederlandse kennisindustrie. Na ruim 7 weken van verwoede pogingen om Fokker als geheel overeind te houden, is een faillissement onvermijdelijk. 5.664 werknemers van Fokker ontvangen morgen hun ontslagbrief. Slechts aan een klein deel van hen zal gevraagd worden om te blijven, om te helpen bij het afbouwen van toestellen. Aan jarenlange dienstverbanden komt een eind. En hoewel iedereen het wel verwacht had, kwam het feitelijke nieuws van morgen toch hard aan.
2: Schiphol Oost. De mensen die de vliegtuigen in elkaar zetten, krijgen om 10 uur de finale mededeling. Binnen een kwartier is het verhaal verteld. De meeste mensen gaan meteen naar huis. Ze hebben, vinden ze, niets meer bij Fokker te zoeken.
3: We zijn failliet en we staan op straat. En de tranen zijn er even geweest. En dat zal morgen nog wel een keer komen. Het zit me erg hoog.
4: Nou, het raarste is dat je het bedrijf verlaat. Terwijl er nog enorm veel werk ligt.
5: Ik had toch wel een hoop, tuurlijk had ik dat. Maar je wist het van tevoren. En als je het krijgt horen, daar de klap komt toch zeer hard aan. Ja.
2: De werknemers hadden nog hoop op een doorstart. Maar Fokker 2 is er dus nooit gekomen. Bij iedereen die de poort verlaat, wordt extra goed gekeken of ze geen eigendommen van Fokker meenemen. Ook bij de Fokkervestiging in Papendrecht hebben alle mensen ontslag gekregen. Ook hier mag een beperkt aantal mensen terugkomen.
6: We zijn gewoon teleurgesteld in de regering. Meer wil ik niet zeggen.
7: Het is klaar, open. Sluiten. Opnieuw beginnen.
2: De voorzitter van de ondernemingsraad Fokker Schiphol reageert cynisch.
8: Den Haag, politiek Nederland, BV Nederland heeft Fokker dus laten vallen. Het is over. 76 jaar vliegtuigindustrie. Wordt vandaag een doek overeengetrokken. U hebt het kunnen zien over de twee zitten. De zwarte lab. Mocht niet baten wat we allemaal gedaan hebben. Het is echt einde verhaal. Ik zou zeggen Nederland BV en Den Haag bedankt.

0: Europees kampioenschap voetbal van 1996 werd gehouden in Duitsland. Duitsland kroonde zich tot Europees kampioen door in de finale Tsjechië met 2-1 te verslaan. De Duitsers pakten daarmee opnieuw een belangrijke internationale titel. Nederland stonden in de kwartfinale na een spannende strafschoppenserie tegen Frankrijk.
1: De bondscoach had beslissingen genomen. Wel Zeedorf, geen Edgar Davids. Wel Winter op het middenveld. En Bergkamp toch in de spits en geen Kluivert. Tament was eruit en Hoekstra was erin. Jordi speelde op rechts. Spanning vooraf bij de coach. Teleurstelling ontgoocheling bij Edgar Davids. En de eerste actie van der Sar. De onfeilbare maakt een kostbare fout. Aangevend hoe hoog de zenuwen zijn opgelopen. Wietsche was zichzelf. Jordi vanaf rechts met de eerste hoekschop voor het Nederlands elftal. Er zouden er vele volgen. En dan Zeedorf in een rol van mandekker bij Grassi ditmaal. Bij zijn eerste actie krijgt hij geel. De zorgen nemen toe bij Guus Hiddink, die misschien wel had gerekend op twee spitsen. Het werden er drie. En dus moest Zeedorf in die mandekking blijven. Zijn tweede overtreding. Het fluitsignaal heeft geklonken. En Arthur George, de coach van de Zwitsers, wacht op de tweede gele kaart voor Zeedorf. Maar die blijft uit. Ronald de Boer spelend achter Bergkamp. En Jordi met iets meer lef in de beginfase dan voorheen. Het bleef onrustig in de eerste helft binnen de geleding van het Nederlands team. Met een sterke Bergkamp, een wilskrachtige althans. Het kansje voor Winter. Opnieuw veel wil bij het Nederlands elftal, maar ook nog steeds wat onvermogen. Vandaar de wissel. Zeedorf ontgoocheld. Net als een maatje Davids moet eraf met geel. En er op zijn conditie staat geen sterke rol. De Kok komt erin als lange man. Op één van die drie Zwitserse spitsen. Legarde kwam naar voren en Bergkamp met het linkerbeen. Bergkamp gemotiveerd spelend. Het is kort dag voor hem, had bondscoach Hiddink vooraf gezegd. En Bergkamp wist dat. De Boer met een lange paas. Prachtig meegenomen door Bergkamp, die hier een vrije trap versiert. Of, ja, Vega weet het. Na een moeizame eerste helft, het onderrondje, het ontgoochelden, Davids en Zeedorf. Zeedorf gelaten, Davids opgefokt. De tweede helft, het moet dan gebeuren. De ploegen ongewijzigd. Bergkamp als een echte spits.

Dit waren de wonderjaren op MFM Brabant. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek en herinneringen uit 1996. Direct het nieuws en dan de andere uitzendingen op MFM Brabant. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt wel maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFN Brabant in het programma Jazz on Sunday. Vanuit onze studio's aan de Angelenweg is vanavond uw gastheer Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osse studio zit vanavond Frank van der Vloed tegenover mij achter het mengpaneel. Hij zorgt ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Tijdens de boekenweek in het voorjaar kocht ik enkele boeken bij de plaatselijke boekhandel om mee te nemen op vakantie. Eén daarvan is van de Japanse schrijver Haruki Murakami. De titel van het boek is meteen het thema van vanavond: jazzportretten. In dat boek geeft de schrijver aan ruim 50 jazzmuzici aandacht met 3 pagina's wetenswaardigheden en 1 pagina met een illustratie door Makoto Wada. Het boek bleek tijdens mijn zomervakantie de moeite waard voor jazzliefhebbers. Vanavond laat ik je luisteren naar een selectie van 11 van de omschreven muzikanten, waarbij ik putte

uit de teksten en tips die de schrijver gaf. Het eerste portret is van trompetist Chet Baker. Ik citeer: het meesterschap van de vroege Chet Baker is te horen bij het original quartet van Gary Mulligan. Maar hoe hij speelde met zijn eigen kwartet is ook geweldig. Technisch niet verfijnd, geen kunstjes en verbazend open en eerlijk. Het geluid is door en door puur. Van zijn album Pacific Jazz met de heldere touch van pianist Russ Freeman draaien we All the Things You Are.

Ja, we zitten eventjes te veel met elkaar te praten, Frank en ik. Dus ik ben een beetje laat met reageren. Het volgende portret is van saxofonist Charlie Parker. De bezetting op de LP Bird and This is een merkwaardig allegaartje. Naast Charlie Parker en Dizzy Gillespie en bassist Curly Russell, wat een beproefde en logische combinatie is, kwam de producer op de proppen met de toen ook zeer populaire drummer Buddy Rich. En Bird kwam met de werkloze pianist Thelonious Monk. Ondanks de snoeihard drummende Rich is het een heerlijke plaat geworden, die alleen al bij het openingsnummer een glimlach tovert op het gezicht van schrijver Murakami. Bij jou ook? Luister naar Bloom Dido.

Pianist Fats Waller componeerde het bekende Jitterbug Waltz. Schrijver Murakami beluisterde dit vaak en ook een ongemeen coole vertolking door het immer stijlvolle Michel Legrand is geweldig gedaan. Maar zijn voorkeur gaat uit naar de versie die staat op het ondergewaardeerde meesterwerk Fire in the West van alt-saxofonist Herb Geller. Met onder andere Kenny Dorham en Ray Brown. Jitterbug Waltz.

Als in het boek Jazzportretten de drummer Art Blakey wordt beschreven, vertelt Murakami over de soundtrack voor de film Les Liaisons Dangereuses, die hij heeft grijs gedraaid. Ik heb geprobeerd dat album in handen te krijgen, wat helaas niet lukte. Maar ik heb wel een van de mooiste nummers daarvan in een versie gespeeld door trompetist Clark Derry van zijn album Color Changes. We draaien No Problem.

Ja, en dan saxofonist Stan Getz. En ik citeer Murakami. Een man met een complexe emotionele problemen en met een ego zo groot als een stoomwals. Zijn ziel was zo aangevreten door heroïne en alcohol dat hij de vrouwen in zijn leven kwetste en zijn vrienden hadden het helemaal met hem gehad. Maar al had Stan Getz op de Noordpool gewoond, dan nog zou die toverachtige zachtheid van zijn muziek de wereld hebben bereikt. In het boek Jazzportretten worden enkele muziektips gegeven, maar ik kies voor een van zijn laatste live-opnames, El Cajon.

0: Het is tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: En daar heb ik enkele tips van jazzconcerten in de regio voor je. Op woensdagavond 30 september, dat is dus al komende woensdag, is er voor fans van de legendarische Kenny Clarke Francis Boland Big Band in Paradox een optreden van de Paradox Jazz Orchestra. De avond begint om 7 uur met een openbare repetitie, gevolgd om 9 uur door het daadwerkelijke concert. En een kaartje geeft toegang tot de hele avond. Dan op vrijdag 2 oktober. Dan presenteert trompetist Teus Nobel met zijn band. Tegenover de Verkadefabriek is dat in Willem II Poppodium in Den Bosch. Dus niet de Verkadefabriek zelf, maar dat tegenover. Alweer zijn 11e album met de titel Child's Play. De aanvang is 8:30. Tegelijkertijd op 2 oktober is er bij Cultuurpodium De Groene Engelen in Os een theaterconcert van gitarist Anton Goudsmit met zangeres, basgitarist en toetsenist Kato van Dijk. Met deze artiesten smelten twee muzikale werelden samen tot één intuïtie. Aanvang ook 8:30.

0: We verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: De bekende jazzzangeres Billie Holiday had een harde jeugd, waarin ze op haar 10e werd aangerand en in haar vroege 10e jaren met prostitutie in aanraking kwam. Op haar 15e slaagde ze voor een auditie in New York en werd zangeres. Van de platen die ze opnam bij Columbia nam ik The Golden Years en draai daarvan een die een glimlach op je gezicht tovert. Niet alleen vanwege de zang, maar ook door een pareltje van een solo door saxofonist Lester Young. When You're Smiling.

Over bassist Charles Mingus en hoe schrijver Murakami zijn muziek ervaart, wordt in het boek een uitgebreid verhaal geschreven. Te lang om nu over uit te weiden. In ieder geval gaat Mingus zijn eigen gang in zijn composities, die je soms vaker moet horen om ze te waarderen. Een mooi album vind ik persoonlijk Mingus A.M. Met daarop een stuk waarin de contrabas gaat als een trein. GG Train.

Saxofonist Lester Young had een hartverwarmende samenwerking met Billie Holiday en was ook bij de band van Charles Mingus zeer geliefd. Getuige wel de ode Goodbye Pork Pie Head die Mingus voor hem schreef na diens overlijden. In zijn tijd bij Verve Records speelde hij wat wisselvallig. Toch was op het album Press and Teddy dat hij maakte met het Teddy Wilson Quartet elk nummer geweldig gedaan. Vooral in deze ballade, Louise.

Trombonist Jack Teagarden heeft als bandleider talrijke albums uitgebracht. Onder andere met cornetist Bobby Hackett, waarmee hij het album Coast Concert maakte. Maar in feite is Bobby Hackett de bandleider op dit album. Maar Teagarden is prominent aanwezig met een vloeiende solo. Leuke samenwerking. Eerst blaast Hackett de intro, waarna Teagarden het ontroerende refrein speelt in het nummer I Guess I'll Have to Change My Plan.

Over pianist Bill Evans zijn velen het erover eens dat zijn beste periode het aantal jaren was dat hij een trio vormde met bassist Scott LaFaro en drummer Paul Motion. Het album Waltz for Debbie bevat enkel pareltjes om naar te luisteren. Luister maar eens naar het wonderschone My Foolish Heart.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday draaiden we jazz naar aanleiding van het boek Jazzportretten van Haruki Murakami, waarvan ik tips en citaten gebruikte. We doen er nog één van Julian Kendall Adderley. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van der Berg voor het luisteren. We hopen dat je ervan hebt genoten. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant. En dan laat ik je luisteren naar Jazz in de Regio.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Julian Cannonball Adderley werd geboren in Florida en gaat in 1955 naar New York om daar als het ware de plaats in te nemen van de dat jaar overleden saxofonist Charlie Parker. Hij doet mee op historische platen van Miles Davis, zoals Kind of Blue, en werkt veel samen met zijn broer en cornetist Ned Adderley. Een voorbeeld daarvan komt van het album Adderley Brothers – The Savoy Jazz Collection. Tot aan het nieuws van 8 uur draaien we daarvan Chasm. Frank en ik wensen je nog een heel fijne avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn drie mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook vier mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische

0: dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt.

0: Slag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door twee goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
1: Let's go.